NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Op tournee met zijn charismatische eredirigent Yannick Nézet-Séguin. Een weerzien waar de vonken van afspatten. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op nploklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
2: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
3: En jij werd opgehaald met de helikopter?
2: Ja, bijna iedereen.
1: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
4: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
1: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, maar later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
11: Een van de manieren om jezelf ongelukkig te maken, vertelde een vriendin me, is gelijk hebben. Wanneer je gelijk wilt hebben, betekent dat de ander ongelijk heeft. En niemand wil aan die kant staan. Je gelijk halen zal je isoleren van de ander en dus ongelukkig maken. Je hebt gelijk, zei ik meteen. En dat voelde goed.

0: we begonnen heel koninklijk met de sarabande du départ du roi van Francesco Corbetta. Je hoorde Bor Zulian op barokgitaar. Ja, goedemorgen. Het is donderdag, 23 juli alweer. Derde dag van de vierdaagse groene donderdag hoorde ik vanochtend. Ik weet niet precies waar dat voor staat. Maar ja, voor iedereen die loopt, succes. En voor iedereen die thuis is of op het werk, welkom allemaal bij de ochtend tot 9 uur. Het programma dat je niet wilt missen. We beginnen even kijken naar de kranten altijd. De Telegraaf kopt met vette letters gemeenten op asielramkoers. De spreidingswet wordt in 100 plaatsen niet nageleefd. De wet roept een hoop vragen en weerstand op. En een hoogleraar vraagt zich af, wil het Rijk straks echt met 100 gemeenten ruzie maken? Dat lijkt hem een heel slecht idee. Het AD met een foto, van de trambotsing in Rotterdam. 15 mensen raakten gewond. Op de Erasmusbrug was dat. NRC met een heel ander soort foto. Een imposant woestijnachtig landschap in Utah. Beetje filmisch ziet dat eruit. Maar de kop is wel weer dystopisch. Trump zet de bijl in de natuur. Dat is de kop. Ik heb niet verder gelezen, maar straks krijgen we een krantenoverzicht. Wellicht daar meer over. Dat is rond 7:45. Hier gelukkig nog nergens de bijl in. Jesse Borkus, techniek. En Teun Faber, die doet...
1: Ja, dat zeg jij wel, Andrea. Goedemorgen.
0: Dat zeg je, ja. Misschien wordt hij wel... Ja, de bijl wordt wel in het... Ja. Ja,
1: toevallig staat ook vanochtend... in het draaiboek een danza de laccia. En dat is een dans van de bijl.
0: Nee! Maar ja, ja zie je, niks is toeval.
1: Op een dag zet de natuur ook de bijl in Trump. Zo moet je het ook maar zien.
0: Kijk, we zijn begonnen. Ja. Fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit de ochtend.

Twee prachtige pianostukjes gespeeld door Javier Perianés. Dit laatste was van Manuel de Falla, Canción. En daarvoor hoorde je Schmetterling, vlinder van Edvard Grieg. Ja, we waren een beetje zo weggedommeld met deze prachtige lyrische muziek. Maar nu moeten we onze geest scherpen, want het cryptogram komt eraan. De opgave luidt, hou je vast, het is een vrij lange zin. Het advies om met reuzen je entree te maken bleek een zilveren griffel waard. Het advies om met reuzen je entree te maken bleek een zilveren griffel waard. Hebben jullie het allemaal opgeschreven? Weet je het al? Nou, je kan je oplossing tot 8:45 naar ons sturen. Dat weet je via de NPO Luisterapp of via de mail. En wat je kunt winnen is dat mooie dubbelwandige glas. Ik zou zeggen, succes!

0: Dat was een deel uit een concerto grosso van Pietro Locatelli. Je hoorde Isabelle Faust samen met Il Giardino Armonico. Ja, we gaan naar Friesland, want mijn ontbijtgast vandaag is Arno Brok, commissaris van de Koning in Friesland en ook voorzitter van het genootschap Onze Taal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Oh ja, ik moet ook altijd in het Fries. Ja, ik ben heel benieuwd wat u uit de kranten heeft gehaald. En volgens mij is dat ook wel iets Fries. Maar laten we beginnen wat u het belangrijkste vindt. Wat heeft u eruit gehaald?
1: Nou, vandaag stond in meerdere kranten het nieuws dat de oorlog in Iran ook betekent dat in 8 handelsdagen de prijs voor het vloeibare gas weer met 25% gestegen is. Ja. Maar het NRC zoomde ook even in op de energiearmoede in ons land. En die is in 2025 gelijk gebleven. De afgelopen jaren nam die af van 10% naar 6% van de bevolking. Maar ruim 500.000 mensen kunnen volgens TNO en het CBS steeds moeilijker hun energiekosten betalen. Mm-hmm. En dat heeft te maken met mensen die een heel laag inkomen hebben, maar wel een hoge energiekosten en een slecht geïsoleerd huis.
0: Ja.
1: En dat raakt vooral de mensen in de randen van ons land, in de grote steden in het bijzonder, maar ook in Noordoost-Groningen en Zuid-Limburg. En die mensen kunnen zonder steun van de overheid steeds moeilijker hun energierekening betalen. En dat begroot mij zeer.
0: Ja.
1: In 2023 was er nog steun van het Rijk en toen was die energiearmoede afgenomen naar 4%. Maar ja, die steun is er nu niet meer. En dat betekent toch dat ruim 500.000 mensen, die ook vaak niet een vast contract hebben voor hun gasleveranties, toch in de problemen lijken te gaan komen.
0: Ja. En kan een commissaris van de Koning iets doen? Heeft u een soort macht of zo?
1: Ja, het beeld is dat wij zijn niet het duizend dingen doekje van de Sorbo. Nee. Dat kunnen wij niet oplossen.
0: Nee.
1: Dat is toch echt rijksbeleid. En heel veel gemeenten in ons land die proberen natuurlijk wel met lokaal beleid ook dingen toe te passen, waardoor dat leed wat minder groot is. Maar dit zal toch echt door het Rijk opgelost moeten worden als men die bereidheid heeft.
0: Ja.
1: Want ja, zo'n grote groep mensen en al de vraagstukken die ook op gemeenten afkomen in ons land rondom het sociale domein, die vormen op dit moment al een heel erg groot probleem voor die ruim 300 gemeenten. Die kunnen die problemen financieel niet allemaal opvangen.
0: Nee, begrijpelijk. Uw oog was ook gevallen op een interview met Barry Stevens.
1: Ja, dat ontroerde mij toch wel. Die is nu 82 en die heeft een voorstelling een aantal dagen in het hart in Amsterdam. En die zegt eigenlijk in dat interview van ja, ik had die 10 jaar achter de jurytafel moeten gaan zitten, waardoor ik altijd ben blijven hangen aan die one-liner van vooral doorgaan. En in die voorstelling van hem wordt zijn levensverhaal verweven met dat van Oscar Wilde. Nou, op zich is dat best wel al boeiend om te zien hoe dat dan gaat in zo'n voorstelling. Maar hij vertelt dat hij 18-jarige relatie had met Leen Jongewaard. En dat voor hem eigenlijk een leven lang een minderwaardigheidscomplex heeft opgeleverd. En hij zegt, ja, nu ben ik 82. En nu pas kan ik stilstaan bij wie ik zelf ben in de eindfase van mijn leven.
0: Ja.
1: En hij reflecteert dus terug en zei van ja, eigenlijk had ik niet 10 jaar achter die jurytafel moeten gaan zitten. En ja, dat is natuurlijk wel wat als je dat op je 82ste moet concluderen. Maar van de andere kant misschien ook wel mooi dat je dat nu toch nog kunt concluderen.
0: Ja, mooi. En tot slot, het Scutje Siele. Ik las aanvaringen tegen stijgers aan. Dus best wel wat aan de hand.
1: Jij bent goed op de hoogte.
0: Ja, ik volg het een beetje.
1: Ja, het is echt spannend. Het is hier echt. Dat is echt iets wat Friesland en ook daarbuiten gelukkig steeds meer bezighoudt. Het Scutje Siele. Maar gisteren heeft het Scutje van Sneek, en daar voel ik natuurlijk wel verwantschap mee als voormalig burgemeester van Sneek, gelukkig gewonnen op het water van Terherne. Vorig jaar heeft de schipper nog 4 ribben gebroken en een vrij pittig ongeluk gehad. Maar op datzelfde water gisteren heeft hij gewonnen. En daardoor is hij enorm gestegen in het algemeen klassement. Dus hij gaat van de 12e naar de 8e plaats. En ik hoop dat hij het vandaag in lang weer opnieuw goed zal doen. Maar dat geldt ook voor de andere scoetsers. Ja. Dus dat het weer een mooi zeilevenement mag worden.
0: Ja, prachtig. En het is aardig weer. U heeft een bijzonder muziekverzoek, meneer Brok. Want het muziek van Peter Kiezenwetter, de Tango Pathetiek. En ik begreep van Teun, onze muzieksamensteller, dat dat nog nooit hier op NPO Klassiek is gedraaid. Kunt u daar iets over vertellen waarom u dit wilt laten horen?
1: Ja, ik had een stapel oude cd's, om het zo maar te zeggen. En toen dacht ik, wat wil ik nou eens laten horen? En ik vind het zo'n leuk werk. Het is een kort werk van 2 minuten 20. Dus dat past dan ook wel goed in dit programma 's morgens vroeg. Hè? Maar het is een stuk van piano, viool en violoncello. En het liep bij mij een heel vrolijk gevoel achter. En ik dacht, volgens mij zal dat wel niet zo vaak gedraaid worden. Dus ik wil dat graag horen, dat stuk van Peter Kiezenwetter, die geboren is in 1945. En nu blijkt dat er nog nooit op de radio is geweest. En ik vind het een heel aardig stuk. Dus ik hoop dat heel veel mensen ervan genieten.
0: Dat zullen we horen. En primeur, dank u wel, Arno Brok.

mooie live-opname. Je hoorde de niet de minste Marta Argerich, piano Guidon Kremer, viool Misha Majski, cello. En ze speelde de tango Pathétique van Peter Kiezewetter. En deze primeur was een verzoek van onze ontbijtgast Arno Brok, commissaris van de Koning in Friesland.

0: Muziek van de Bretonse componist en marineofficier Jean Krah. Uit zijn quintet voor harp, fluit, viool, altviool, cello hoorde je het eerste deel. Vasilena Serafimova bespeelde de marimba samen met Kator Ardeo. 8:01, tijd voor het nieuwsoverzicht. Voor de 12e nacht op rij hebben de Verenigde Staten en Iran elkaars doelen bestookt. Bij een Amerikaanse aanval zouden 2 mensen zijn omgekomen. Iran stuurde drones richting Kuwait. Internationale media melden intussen dat Iran eerder in de oorlog ook aanvallen heeft uitgevoerd op CIA-doelen in het Midden-Oosten. En dat zou zijn gebeurd met behulp van Russische inlichtingen. Defensie-expert Peter Weininga zegt bij BNR dat die berichten best zouden kunnen kloppen.
1: De informatie over de locaties van die CIA-basis in het Midden-Oosten, ja, die is waarschijnlijk ook van de Russen afkomstig. Want dat weten de Iraniërs waarschijnlijk niet zo allemaal precies te vinden.
0: Houthi-rebellen uit Jemen lijken zich ook te mengen in de oorlog in het Midden-Oosten. Zij claimen de aanval op 2 Saoedische olietankers. De politie betrapt steeds vaker mensen die helemaal niet achter het stuur mogen zitten, omdat hun rijbewijs is geschorst of ingenomen. In 2015 waren dat er bijna 4000. En vorig jaar ging het om meer dan 10.000 mensen. En dat blijkt uit cijfers waar RTL over bericht. Volgens de politie is het lastig om ze te stoppen.
2: Er zijn mensen die continu de keuzes maken om zich toch niet te houden aan de straf die aan ze is opgelegd. Ja, en dat betekent dat ze ook meerdere keren met ons te maken krijgen, want wij halen ze daarna weer van de weg af. Maar mensen hebben niet voor niets een rijontzegging en deze mensen horen gewoon niet in het verkeer.
0: Het gaat om mensen van wie het rijbewijs is ingenomen omdat ze zich misdroegen in het verkeer of onder invloed waren. Kabinetten werken al jaren aan een wet waarmee betrapte verkeersovertreders sneller kunnen worden vastgezet. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen met een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Patiënten hebben daarbij last van chronische ontstekingen aan hun darmen die veel invloed op hun leven kunnen hebben. Bij het nieuwe onderzoek willen de artsen de ziekte van Crohn eerder kunnen opsporen.
3: Een van de problemen is wat wij noemen diagnostic delay. Dat wil zeggen dat de ziekte er vaak al maanden tot jaren zit vooraleer ze boven water komt. En dan is een beetje het ideale venster om de behandeling te starten is vaak al voorbij.
0: De leider van het onderzoek zegt in het Radio 1-journaal dat de ziekte van Crohn vaak voorkomt bij jonge mensen. Uiteindelijk hopen ze de darmziekte te kunnen vinden voordat die klachten veroorzaakt. Een bijzondere aanwinst voor Museum Belvedere. Het museum in de Friese plaats Oranjewoud heeft een schilderij van Jan Mankus in bruikleen gekregen. Het gaat om het werk Geitje bij bloeiende boom uit 1914. Volgens de museumdirecteur is het een klein, maar best belangrijk werk van Mankus.
4: Het is geschilderd door Jan Mankus in 1914. En dat is in het leven van Mankus wel een belangrijk jaartal. Hij woonde toen hier op 2 worpen afstand van dit museum. Hè. Het is de periode die dat toch ietsje, je zou het bijna niet zeggen hier, maar toch ietsje losser begint te schilderen.
0: Het schilderij is nu van een echtpaar op leeftijd, bericht Omroep Friesland. Als één van hen overlijdt, krijgt Museum Belvedere het werk van Mankus definitief in de collectie. En weer een verkeer, dat krijg je van Niels Erkens.
5: Goedemorgen. De komende uur is het bewolkt met in het westen en zuiden ook kans op wat regen. In de middag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Dan is het 19 tot 24 graden. Op de weg ook vandaag vanwege de vakantie weinig files. Een kilometer of 20 in totaal volgens de ANWB. De meeste vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 9 kilometer. 20 minuten extra daar vanwege wegwerkzaamheden.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Ik herinner me de LP van de preludes van Chopin van Maurizio Pollini voerde die uit. Dit waren er ook vier, ook schitterend uitgevoerd door Nino Kwitatze.

0: dit is die Danza de la Hacha, die dans met de bel en waar gehakt wordt van de Spaanders. Het klonk goed van Luis de Briceño. Je hoorde La Poème Harmonique, onder leiding van Vincent Dumestre. En daarvoor speelde datzelfde ensemble van Guillaume Costelli. J'aime trop mieux souffrir la mort. Deze prachtige volzinnen zijn we toe aan het krantenoverzicht. Dat werd gemaakt door Nicoline Waal en dat lees ik samen met Niels.
1: De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo. Dat meldt het AD. Studenten kunnen via malafide leerbedrijven hun zorgstage aftekenen zonder dat ze ooit een cliënt verzorgd hebben. Zo'n stage is wel een verplicht onderdeel van een zorgopleiding.
0: Volgens de Onderwijsbond maakt een stagebegeleider regelmatig mee dat op een stageplek alles in scène is gezet. Er zijn amper cliënten of kamers blijken helemaal niet bewoond te zijn. De Onderwijsbond maakt zich zorgen en wil dat de minister van Onderwijs ingrijpt. Zo komen er mensen in de zorg te werken die geen praktijkervaring hebben, zegt een bezorgde woordvoerder in de krant.
1: De Volkskrant schrijft dat werknemers die van baan veranderen en daardoor pensioen inleveren, geen hulp krijgen van de minister. Het lagere pensioen heeft te maken met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.
0: Minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief geeft toe dat het nieuwe pensioenstelsel nadelig uit kan pakken voor mensen die van baan veranderen. De Tweede Kamer had hem gevraagd deze groep werkenden te beschermen. Maar dat is volgens D66-minister niet mogelijk. Het enige dat pensioenfondsen volgens hem kunnen doen is hun deelnemers hiervoor waarschuwen.
1: De Consumentenbond roept maaltijdbezorger thuisbezorgd.nl op om niet langer allerlei soorten verborgen kosten in rekening te brengen. Dat staat in Trouw. Het gaat om kosten voor bijvoorbeeld tasjes, plastic verpakkingen en sausjes. Die zijn niet te zien als een klant gaat bestellen, maar ze verschijnen pas bij het betalen.
0: De Consumentenbond hield de afgelopen maanden het bestelproces bij Thuisbezorgd goed in de gaten. Ze kwamen erachter dat consumenten per bestelling zo'n 3 euro aan verborgen kosten betalen. De afgelopen jaren heeft Thuisbezorgd hier honderden miljoenen euro's aan verdiend.
1: In NRC een interview met de Iraanse ambassadeur in Nederland, Hari Farajfand. Volgens hem is Amerika de aanstichter van al het geweld. Er zijn nog steeds gesprekken tussen beide landen over een staakt het vuren, zegt hij. Maar de Iraanse infrastructuur is door de Amerikanen vernietigd en daar moet een compensatieregeling voor komen, vindt de ambassadeur.
0: NRC vraagt Farajfand waarom Iran zijn buurlanden aanvalt. De ambassadeur ontkent dit. We vallen de Amerikaanse basis rond Iran aan. Wij willen een vriendschappelijke relatie met onze buurlanden. Als zij de VS ervan weerhouden die basis tegen ons te gebruiken, stoppen wij met aanvallen.
1: En het leek jarenlang een verborgen archeologische parel in Noord-Italië. Het amfitheater Berico, vlak bij de stad Vicenza. Het zou gaan om spectaculaire overblijfselen uit de Grieks-Romeinse oudheid. Om het allemaal te mogen zien moest je 40 euro betalen. Maar het theater was nep, meldt de Telegraaf.
0: Uit onderzoek bleek dat het theater helemaal niet oud was. De tribunes waren gemaakt van moderne stenen die door ze te bewerken een antieke uitstraling kregen. De 69-jarige bedenker van het project, Franco Malosso, heeft nu van het Italiaanse Hoge Rechtshof te horen gekregen dat hij 2 jaar de cel in moet. Dit is te lezen in de kranten van vandaag.

0: Het intermezzo Allegro Appassionato uit de Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn Bartholdy hoorde je, uitgevoerd door de Freiburger Barokorkest onder leiding van Pablo Heras Casado. Teun, het gaat niet goed met het cryptogram.
1: Nee.
0: Ik zal even de opgave, die is ook heel lang. Het advies om met reuzen je entree te maken bleek een zilveren griffel waard. Er kwamen wat oplossingen binnen en dat was...
1: Onder andere de GVR.
0: Ja, er zitten,
1: mensen warm, maar het is nog niet goed genoeg.
0: Nee, het is niet goed. Je moet even een hint. Je moet best wel lang terug in de tijd.
1: Ja.
0: Entree. Oké, succes.

0: wat je allemaal niet kan doen met die oude muziek. Een soort barok jam sessie. Sessie van het nieuwste album van Erik Bosgraaf. Je hoorde een Poolse dans van Georg Philip Telemann. Wat gaan we in tweede uur doen? Want het is al bijna 8 uur. Om 7:45 een filmtip van Abzacht. Deze week tipt hij de politieke thriller Eagles of the Republic. Je hoort hem zo direct. En om 8:45 natuurlijk weer een vakantieverhaal van een van jullie. Dus nu zo direct ster, nieuwster. En dan zijn we weer terug. Tot zo.
1: De ochtend. NPO Klassiek. Panorama Zondag. Met Hans Smit.
2: 6 gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
3: It's showtime.
2: Deze week filmregisseur Mike van Diem over de toon van zijn film Voor de Meisjes.
3: Je lacht terwijl je eigenlijk denkt, mag ik eigenlijk wel lachen? Want het schuurt een beetje.
2: Over de impact van het winnen van een Oscar.
3: Voor jou als Oscarwinnaar gaat de deur toch altijd nog uit nieuwsgierigheid open.
2: En waar je zo'n beeldje laat.
3: In mijn vrij rommelige keuken staat een blad. Er staan allerlei flessen olijfolie op. En daar staat hij tussen.
1: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek.
4: Ster. Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: NPO Klassiek. Dat voel je.
7: 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
11: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
7: De Rotterdammer van 18, die vastzat voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Dinsdag werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Dat gebeurde niet ver van de vierdaagse feesten. Er is nog geen andere verdachte opgepakt voor de schietpartij. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval 1 schip zou zijn geraakt. Daar brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht voor de 12e nacht op rij aanvallen van de VS op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten gisteren op een akkoord, maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Vandaag wordt er weer verder gepraat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. Die aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. Misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag afzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
4: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
7: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Al was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Daar stemde een kleine 41%. Het weer. De dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
0: En ik hoorde nog een manier om jezelf ongelukkig te maken, is anderen de schuld geven. Dat moet je niet doen. Het is eigenlijk om je eigen tekorten te vermijden. Ja, dat is echt van wijsheden die ik las. De enige persoon die je kunt veranderen ben jezelf. En je moet zonder oordeel naar je eigen woorden en naar je eigen gedrag kijken. Dat werkt. Ik ga eraan werken.

beroemde muziek uit Amarcord van Fellini, van Nino Rota. Wat een heerlijk begin van het tweede uur. Hoef je niemand de schuld over te geven. Wat gebeurt er vandaag? Het is donderdag 23 juli. Nou, we hoorden het al net in het nieuws. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten, met hoogtevrees, gaat toch abzeilen van de Euromast. Ze beloofde dat voor de gemeenteraadsverkiezingen, als er meer mensen gingen stemmen dan de keer daarvoor. Dat gebeurde ook. Nou, dat is een prachtige belofte, maar schuld. En in Friesland, los van het Skutjesielen wat bezig is, begint opera Spanga. Ja, dat is al jarenlang, hè, buiten opera. Dit jaar voert het theatergezelschap de muzikale komedie De Rozenkavalier van Richard Strauss op. Om 8:15 weer een filmtip van Ab Zacht. Hij tipt deze week de politieke thriller Eagles of the Republic. 8:45 weer een vakantieverhaal van een van onze luisteraars. Met op mooie muziek gezet. En de opgave van het cryptogram is echt een hele lastige kluif. Het advies om met reuzen je entree te maken bleek een zilveren griffel waard. GVR hadden we net gezegd van Roald Dahl, is het dus niet die grote vriendelijke reus. Je moet wel een beetje een halve eeuw terugdenken. Verder zeg ik niks. Welkom bij het tweede uur van de ochtend.

0: duidelijk. Het slot, de finale uit de cellosonate van Claude Debussy door het Noors duo uitvoert. Celliste Truls Mørk en pianist Hedvard Kiemse. We gaan daar zo direct praten met Ab Zacht. Met een film over het Egypte van nu eigenlijk. Een politieke thriller. Teun Faber, jij doet überhaupt de muziek deze twee uur. En jij zag dat de filmscore is gecomponeerd door...
1: Ja, door de beroemde Alexandre Desplat.
0: Ja.
1: Nou, en het is ook hele spannende muziek. Dus voordat we naar Ab gaan we eerst even...
0: Voor wie hem niet kent, Alexandre Desplat.
1: Dat is een beroemde Franse filmcomponist.
0: Ja. Ja? Dus daar heeft hij mooi voor gestrikt. Dus daar gaan we nu naar luisteren. Uit de film, hè?
1: Ja.

0: Nou, dat klinkt wel dreigend. Het heet Dangerous Rendezvous uit de film Eagles of the Republic, gecomponeerd door Alexandre Desplat. En je dacht ook, waar is hij ook alweer beroemd van, deze filmcomponist? Nou, onder andere The Grand Budapest Hotel en The Shape of Water. Nu gaat het dus over die andere filmen. Want het is donderdag, 19:15 deze zomer, een half uurtje eerder. Het moment van de filmtip van Ab Zacht. En vandaag over Eagles of the Republic, een politieke thriller waar een acteur verstrikt raakt in machtsspelletjes in het Egypte van nu. Goedemorgen, Ab.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Ja, die muziek die klonk al een beetje suspicious, hè? Een beetje spannend. Waar komt die acteur in terecht? Schets eens de situatie.
1: Ja, nou, de acteur is in de film de grootste ster van Egypte. Hij noemt zichzelf de farao van het filmdoek.
0: Oh, zo.
1: Hij wordt aanbeden door de bevolking en hij denkt dat hij zich alles kan permitteren. Bijvoorbeeld, hij heeft een veel te jonge vriendin, maar hij denkt, ik kom daar wel weg mee, want ik ben onaantastbaar. Mm-hmm. Nou, zijn wereld wordt op zijn kop gezet als hij wordt benaderd door de geheime dienst van Egypte, die zegt, wij willen een film maken over onze president met de titel Eagles of the Republic. Hè? De mooie titel, maar het is een schijnende betekenis. Hij denkt, nou, wat een onzin. Hij zegt letterlijk tegen die man die hem benadert, die man is gewoon te klein voor mij om te spelen. Ik ben 20 centimeter langer. Hè? Dus dat
0: kun manier.
1: Je ook symbolisch op. Juist. Maar hij wil zich niet in het politieke wereldje begeven. Maar je voelt hem al aankomen. Het is een dictatuur. Dus hij wordt direct en indirect bedreigd. Zelfs zijn zoon, daar wordt van gezegd, u moet wel goed op hem passen. Hij studeert aan de universiteit, maar er kan van alles met hem gebeuren.
0: Wow.
1: Dus hij beseft, ik kom hier niet onderuit.
0: Nee.
1: Nou, dan beginnen die opnamen van de film en dan probeert hij de zaak een beetje te traineren. Maar goed, dat klinkt allemaal heftig, Andrea, zoals ik het nu vertel. Maar ik kan je verzekeren, de film is zeker in het begin heel geestig. En dat heeft te maken met toch het karakter van deze acteur.
0: Ja.
1: Die bijvoorbeeld in een apotheek anoniem condooms wil kopen. Maar dan door de verkoper heel hard wordt toegesproken. Van ik ken u en ik heb al uw films gezien. Ik heb ze allemaal gedownload. Wat weer een ander grapje is natuurlijk. Dus dat is eigenlijk het uitgangspunt van de film.
0: Ja, dus het is echt wel lekkerlijk vermakelijk dat je ziet zo'n ijdele acteur die dat soort dingen meemaakt. Zo begint het.
1: Ja, zeker. Maar ik kan je verzekeren, de toon van de film die verandert gaandeweg.
0: Ja.
1: Want de gebeuren in de maatschappij die geschetst wordt toch allemaal, ja, opstandige dingen en dat loopt behoorlijk uit de hand.
0: Ja,
1: dus
0: ja, ja.
1: De film heeft een behoorlijke ommekeer. Dat valt je een beetje koud op je dak, maar de bedoeling van de maker, en dat is een hele interessante man trouwens, die is meer dan duidelijk.
0: Ja, want wat zeggen ze wat over die maker? Want het is een film over Egypte, maar hij is in Istanbul gefilmd. Want kon dat niet in Egypte?
1: Ja,
0: hoe zit dat?
1: Nou ja, de man heet Tariq Saleh. En deze film is eigenlijk het slot van een trilogie die hij gemaakt heeft, die zich allemaal in Cairo afspeelde. De eerste ging over een politieke moord. De tweede over een complot op een religieuze universiteit. Nou, dit verhaal heb ik je net verteld. Het probleem is, hij is persona non grata in zijn land, hoewel hij eigenlijk uit Zweden komt. Hij had een Zweedse moeder en een Egyptische vader. Daar is hij opgegroeid, maar hij heeft aanvankelijk wel in Egypte gewerkt. Maar dat kon niet meer, omdat hij was gewoon te kritisch. Dus daardoor moet hij voor zijn films steeds meer uitwijken naar bijvoorbeeld Istanbul voor deze film. En zijn vorige film is voor een groot deel in Marokko opgenomen. Dus het is niet makkelijk voor hem om zijn werk te realiseren. Maar gelukkig wordt hij door het Zweedse Filminstituut gesteund. Ja. Waardoor hij toch in staat is om deze toch wel bijzondere films te maken.
0: Ja, ja, het is een trilogie. Eigenlijk kritiek ook op de Egyptische dictatuur of de politieke situatie. Kunnen die films ook in Egypte gezien worden of is dat helemaal onmogelijk?
1: Nou, dat kan waarschijnlijk alleen maar in het illegale circuit. Ja. Hè? Zoals die apotheker zei, ik heb al uw films gedownload. Hè? Dat is misschien nog een verwijzing naar het werk van de regisseur zelf. Hè? Want alles is via de internet wel te bemachtigen. Dus de kans is wel degelijk aanwezig dat in Egypte zijn werk wel bekend is. Maar ik denk dat de bezoekers daar niet te koop mee lopen. Want het is in feite verboden materiaal natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Gelukkig heeft hij internationaal veel aanzien. Zijn films gaan meestal op het filmfestival van Cannes in première. Hij haalt de internationale media daarmee. Dus eigenlijk komt zijn boodschap wel over. Maar mondjesmaat in Egypte, zo zou ik het maar omschrijven.
0: Ja, het begint dus geestig, maar het klinkt ook wel als een vrij zware film. Raad je hem aan, Ab? Tot slot, kort?
1: Ja, zeker. Ja, hij is niet zo goed als die twee vorige films, zeg ik eerlijkheidshalve bij. Maar dit is toch wel fascinerend om te zien. Omdat je toch, hoe vaak zien wij Egyptische films in de Nederlandse bioscoop? Dus als je die wereld wil leren kennen, is dit zeker een aanrader.
0: Dankjewel. Eagles of the Republic. Te zien in de filmhuizen door heel het land. Tot de volgende week, Ab.
1: Tot volgende week.

Ja, deze prachtige stem was van sopraan Fatma Said. En Fatma Said is een Egyptische superster. Sopraan die ook in het klassieke repertoire een grote naam heeft. Ze zong dus nu Geef me een fluit en zing van de Libanese componist Najib Hankash. En die fluit die hoorde was een ney. En dat is een traditionele fluit uit het Midden-Oosten bespeeld door Burko Karadac. En we gaan nog een keer naar het cryptogram. Ja, er komen nu een paar goede oplossingen binnen. Hoera, hoera. Het advies om met reuzen je entree te maken bleek een zilveren griffel waard. Albatros en Gulliver's Travels is het dus ook niet.

0: Het scherzo uit Souvenir d'un lieu cher van Piotr Ilyich Tchaikovsky, gespeeld door Janine Jansen, violist samen met de Mahler Chamber Orchestra. Exact 8:30, dus tijd voor het korte nieuwsoverzicht. De droogte, waar een groot deel van Europa mee kampt, is niet los te zien van de klimaatverandering. Die conclusie trekt een groep wetenschappers in een nieuw rapport waar de NOS over bericht. De kans op dit soort droogte is flink groter dan vroeger, merken ook onderzoekers van het KNMI. Er valt niet zozeer minder regen, maar het water verdampt sneller.
1: Dus als je eigenlijk een beetje hetzelfde weertype nu hebt als vroeger in de zomer, ja, dan zie je toch dat er bij dezelfde omstandigheden al meer water verdampt. Die bodem droogt dan sneller uit. Ja, en op die manier ontwikkelt zo'n droogte zich gewoon sneller dan anders het geval was geweest.
0: En dat heeft weer nadelige gevolgen voor natuur en landbouw. De Verenigde Staten en Iran hebben vannacht opnieuw aanvallen op elkaars doelen uitgevoerd. Volgens Iran zijn daarbij 2 mensen gedood. De Amerikaanse president Trump dreigt intussen met aanvallen op Iraanse bruggen en energiecentrales bij Teheran als Iran een schip in de straat van Hormuz treft. BNR-correspondent Tara Kenkhuis spreekt van een nieuwe escalatie.
2: Tot nu toe hebben de Amerikaanse aanvallen zich natuurlijk vooral op het zuiden van Iran gericht om de scheepvaart in de straat van Hormuz te beschermen. Nu dat niet werkt, gaat die over naar meer escalatie. Maar nu probeert hij eigenlijk de druk direct naar het politieke en economische hart van het regime te verplaatsen in Teheran.
0: Iran dreigt in reactie daarop met aanvallen op de energievoorziening in buurlanden die een bondgenoot zijn van de Verenigde Staten. Vrijwilligers van de brandweer in Overijssel hebben een nieuw systeem ontwikkeld waarmee ze in korte tijd een natuurbrand kunnen stoppen. Het gaat om een soort natte barrière van honderden meters lang, meldt de NOS. De spullen passen op een aanhanger waarmee de brandweer het veld in kan gaan als het misgaat.
3: Dan leggen we hier een systeem uit van 500 meter lang.
4: Ja.
3: En er zitten sproeiers in, die kunnen de hele breedte van dit terrein helemaal kletsnat maken.
4: Ja.
3: Als het vuur dan één keer met die waterfilm is, dan haal je uit het branddriehoek, dat is brandstof, zuurstof en temperatuur, haal je een cruciale schakel weg, namelijk de brandstof.
0: Het systeem werkt dus met sproeiers waarmee in korte tijd een groot stuk grond nat gemaakt kan worden. Een noodkreet van de dierenbescherming. Opvangcentra zitten vol met jonge katten. En ook in gastgezinnen is niet veel plek meer. De hoge druk op asielen komt onder andere doordat er veel zwerfkatten zwanger zijn of net kittens hebben gekregen.
5: Het zijn er tot nu toe ongeveer 800. Ter vergelijking zijn er ook echt veel, want vorig jaar rond deze tijd waren het er 450. Dus dat is verdeeld over heel Nederland. Mensen die ze ook zomaar achterlaten. Ik maak me wel zorgen over hoe mensen soms met dieren omgaan.
0: De dierenbescherming zegt tegen Hart van Nederland dat er dringend behoefte is aan meer gastgezinnen die plaats en tijd hebben om kittens op te vangen. En weerverkeer krijg je van Niels Erkens.
6: Het is nu nog een beetje bewolkt met in het westen en zuiden ook kans op wat regen. In de middag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en is het 19 tot 24 graden. De weg 40 kilometer aan file nu. Het is nog altijd relatief rustig volgens de ANWB vanwege de vakantie. Veel vertraging nu op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Voor Apeldoorn Noord 8 kilometer, 20 minuten extra daar. De rechte rijstrook is dicht omdat het wegdek in slechte toestand is.
7: De ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Een selectie uit de beroemde Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach door het ensemble Nevermind. En van Nevermind gaan we naar de Japanse marimba-koningin Keiko Abe.

0: van de marimba. Koningin Keiko Abe hoorde je haar stuk Variaties over Lacrimae Pavane van John Dowland, gespeeld door marimbiste Vivi Vasileva.
1: Groeten uit.
0: Deze hele zomer hoor je in de ochtend jullie eigen vakantieverhalen. We vroegen je om speciale verhalen en dat kon van alles zijn. Een ontmoeting, een reis, een misverstand. En vandaag het verhaal van Marie Vasileva.
1: Groeten uit.
0: Deze hele zomer hoor je in de ochtend jullie eigen vakantieverhalen. We vroegen je om speciale verhalen en dat kon van alles zijn. Een ontmoeting, een reis, een misverstand. En vandaag het verhaal van Marianne Punt. Hans Smit.

trein. Twee kleine meisjes. Onderweg naar, waarschijnlijk naar opa die aan zee woont. We zijn dol op strand en zee. Daar komt de trein al. Opeens krijgt mijn vader haast. Hij vliegt het perron over en wij hollen achter hem aan, zo hard als we kunnen. De deuren van de trein gaan open. Mijn vader springt erin. Dan gaan de deuren dicht en zet de trein zich in beweging. Daar staan we. De wereld om ons heen stort in. Volslagen wanhoop. Maar de wanhoop duurt niet lang. Opeens staat mijn vader achter ons. Hoe kan dat nou? Het blijkt dat we de verkeerde man achterna zijn gerend. Op slag is alles weer goed. En is de wereld weer zoals voorheen. Een veilige plek. De zee wacht op ons.

0: Wat een mooi en spannend vakantieverhaal van Marianne Punt. En wat mooi gemonteerd door Teun Faber, die hier naast me zat. Prachtige Teun, dat heb je goed gedaan. En die stoomtrein,
1: nou,
0: die heb jij erin gezet?
1: Ja, zeker. Nou, er werd stoomtreintje.
0: Geweldig, ja. En de muziek die je hoorde was van Maurice Ravel. Une barque sur l'océan.
1: Ja, dan kom je direct soort van in dromerige zomersferen.
0: In zo'n dromerige zomersferen. Dank je wel, dat was heel erg mooi.

0: dit was muziek van Domenico Natale Sarri. Uit zijn concert voor blokfluit en strijkorkest hoorde je twee delen. Maurice Steger was natuurlijk de beroemde blokfluitist samen met zijn muzikale amici. Oh. Ja, ja, even Jesse Borkens doet de techniek, maar die, ja, die was er even niet bij. Dat kan wel eens. Hij is normaal natuurlijk altijd heel scherp. Nee, dat is flauw.
1: Maar, ja, we zijn allemaal mensen.
0: We zijn allemaal, ja, moet je zien. Ja. De schuld aan iemand geven, ja, dat is ook nog een ding. De opgave was echt lastig. Het advies om met reuzen je entree te maken bleek een zilveren griffel waard. Teun, bij jou viel het kwartje ook pas laat.
1: Heel laat, ja. Ja.
0: Heel veel foute, ja, antwoorden. Ja, die GVR en ja, Gulliver's Travels, Albatros, Reus Goliath, hè. Veel. Ja, ja. Ook dus juist.
1: Ja. Oh, ja, maar de goede puzzelaars werden vanaf 8 uur wakker.
0: Ja, die werden, pas, ja, later kwamen, ja, ze, kwamen ze binnen. Dus dank allemaal. Natuurlijk, ja, 2 handen vol, misschien goede antwoorden. 1 iemand, die, dat is Frans Nieuw, en hij schreef: hallo Andrea. Ik denk dat de oplossing van het cryptogram grote mensen, daar kan je beter soep van koken, van Guus Kuijer is, die in 1977 bekroond is met een zilveren griffel. Een soep is een voorgerecht, oftewel een entree. Ja, dat was ook de, een beetje het cryptische.
1: Het sleutelwoord.
0: Het sleutelwoord, he? De, ja, entree. He, als entree hebben we soep. Prachtig. Frans, gefeliciteerd. Jij krijgt die mooie dubbelwandige beker, waar ook een soepje in kan trouwens.

0: Jaspots Polka. Polska heet dit stuk door de Danish String Quartet. En dat was ook het laatste stuk wat we horen bij de ochtend. Dit is natuurlijk een mooie ochtendprogramma. Maar hier staat Selma van Dijk naast me. En die gaat gewoon weer door met de klassieken. Goedemorgen, Selma.
1: Ja, goedemorgen, Andrea.
0: Je hebt echt 5 dagen dienst, hè, de hele tijd.
1: Ja, ja, volgende week ook nog een weekje. Ja. Maar zo leuk om te doen. Dus ik klaag niet.
0: Ja, nog iets?
1: We gaan de klassieke eer aandoen met... het eerste stuk, dat is een klassieke symfonie van Prokofjev.
0: We gaan luisteren.
2: Dit was een programma van KRO-NCRV.
3: NPO Klassiek. Thuis in je hangmat liggen en genieten van de mooiste klassieke muziekfestivals. Bij ons zit je elke avond op de eerste rij. Ga mee naar Italië, Zuid-Frankrijk of de Amsterdamse grachten. Met het Zomeravondconcert. Elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
4: Ster.
5: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
2: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
1: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die mee willen doen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen nu geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen uit onder meer Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een nieuwe bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
3: Dan gaan ze echt helemaal los en dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
4: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest en we hadden zoiets, doe wat.
1: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt. Later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Ster.
5: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
6: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

Ja, elke keer weer zo ontzettend lekker. Dat vierde deel van de Prokofjevs eerste symfonie, de klassieke symfonie. En het werd gespeeld door het Orpheus Chamber Orchestra. Van harte welkom bij de klassieken van deze donderdag. En we gaan meteen maar door met het vioolconcert in A klein van Johann Sebastian Bach. Het wordt gespeeld door Janine Jansen. En zij komt dus misschien wel bekend uit een zeer muzikale familie. Haar vader speelt orgel, klavecimbel en piano. Hij was van 1987 tot en met 2011 de organist van de Dom van Utrecht. Haar moeder, Christine Jansen-Kooi, zingt. Zij is een sopraan en haar broer speelt cello. En dan zijn er ook nog muzikale opa's, ooms en tantes. Nou goed, nu dus Janine Jansen met dat vioolconcert van Bach. En daarbij spelen ook haar vader en broer mee.

Da Pacem Domine uit Sacre Canciones naar Carlo Gesualdo van Igor Stravinsky. En het werd hier uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Reinbert de Leeuw. Hij had er maar een paar weken voor nodig. Antonín Dvořák. Hij schreef in dat korte tijdsbestek zijn vijfde symfonie. Het was in de zomer van 1875. Hij verbleef in die periode veel in de natuur. En dat is duidelijk terug te horen in het werk, met daarin vogelgeluiden, jachthoornmotieven en ook boheemse volksmuziek. Nou, van die vijfde symfonie is dit het derde deel.

0: kettingreactie.
1: Ja, en in die kettingreactie zitten we nu midden in de piraten- en zeerovermuziek. Zo klonk gisteren deze bewerking van Kalefax van het lied Zeeroiber Jenny uit de Drei Groschenoper van Kurt Weill.

op dit lied Zeeräuber Jenny, kregen we onder andere deze reactie van Rutger. Als volgende schakel zat ik te denken aan een hymne die waarschijnlijk niet op een piratenschip te horen zal zijn, maar wel op veel andere schepen als bescherming tegen stormen en misschien ook wel tegen aanvallen van zeerovers. Ik hoorde het voor het eerst in de film Crimson Tide en later hoorde ik het ook langskomen in de Titanic. Een hymne van hoop voor hen die gevaar trotseren op zee. Eternal Father, Strong to Save. Een uitvoering door een kathedraalkoor vind ik erg mooi. Maar door de prachtige melodie zijn andere uitvoeringen ook zeker de moeite waard. Nou, Rutger, wij hebben gekozen voor de uitvoering die jij voor het eerst hiervan hoorde uit die film Crimson Tide.

Ja, dat was de oud-Engelse hymne Eternal Father Strong to Save. Muziek hier bewerkt door Hans Zimmer voor de film Crimson Tide. En uitgevoerd door de Lyndhurst Orchestra en de London Voices. Ja, en dat was dus de suggestie van Rutger voor de kettingreactie. Een hymne om scheepslui te beschermen tegen onheil. Ja, en dan is nu weer de vraag, blijven we bij de scheepvaart? Of misschien toch nog bij piraten en zeerovers? Kan ook nog steeds. Of stappen we over op een heel ander vervoermiddel? Nou, denk vooral weer met ons mee. Stuur je suggestie naar de NPO Luister-app. Of mail ons en dat kan naar deklassieken@avrotros.nl.

0: I Had a Farm in Africa. Muziek van John Barry voor de film Out of Africa. En hij dirigeerde hier zijn eigen orkest.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Porgy Sings uit de orkestsuite Porgy and Bess van George Gershwin. En dat werd uitgevoerd door de Gewandhaus Orkester Leipzig onder leiding van Riccardo Chailly. En in het begin hoorde je ook pianist Stefano Bolani. Ja, het begon eigenlijk als een samenraapsel van stukjes muziek die Gerald Finzi in de loop der jaren had geschreven. Maar het zou uiteindelijk een van zijn meest geliefde werken worden. De 5 bagatellen voor klarinet en piano. Zijn uitgever wilde deze allemaal los publiceren, maar Finzi hield voet bij stuk. Ze moesten bij elkaar uitgegeven worden. En dat heeft hen geen windeieren gelegd, omdat deze korte werkjes geschikt zijn voor zowel amateurs als beroepsmuzici, waren die uitgaven niet aan te slepen. Kortom, één groot succes dus. Wij laten nu 2 van die bagatellen horen, gespeeld door Michael Collins op klarinet en Michael McHale op piano.

Michael Collins op klarinet en Michael McHale op piano speelden de twee laatste delen van de 5 bagatellen voor klarinet en piano van Gerald Finzi.

En dat was het vierde deel van Il Sacrificio di Abramo van Camilla de Rossi. Uitgevoerd door de Wezer Renaissance onder leiding van Manfred Cordes. Zometeen in het tweede uur van de klassieken is het complete werk het pianoconcert van Moritz Moszkowski. Een componist die tijdens zijn leven heel beroemd was, maar later in de vergetelheid raakte. En verder hebben we muziek van Prokofjev en van Bach voor je klaarstaan. En nu gaan we er even tussenuit voor het nieuws van 10 uur. En dat doen we met het derde deel van de tweede symfonie van Jozef Joachim Raff. Blijf lekker luisteren. Tot zo!

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister elke zaterdag vanaf 2 uur naar het zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die in energiearmoede leven. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. En verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekortkomen is toegenomen. In India zijn 22 mensen omgekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. 2 mensen konden naar buiten komen en de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn inmiddels geborgen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een natuurgebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden mensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld in Bordeaux. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het safaripark is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan nog het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

En dat was de Mars voor Orkest van Prokofjev. Arjan Tien dirigeerde de Marinierskapel der Koninklijke Marine. En daarmee gaan we weer verder met de klassieken. Welkom terug. Zometeen een bijzonder pianoconcert. Maar nu eerst Matthias Goerne met de aria Ich habe genug van Johann Sebastian Bach.

de aria Ich habe genug uit de gelijknamige kantate van Johann Sebastian Bach. En het werd hier gezongen door bariton Matthias Görne. En daarbij hoorde je de Freiburger Barokorkester onder leiding van Gottfried von der Goltz. Tegenwoordig is hij niet erg bekend meer, maar tijdens zijn leven was de Duitse componist Moritz Moszkowski zeer populair en gerespecteerd. Hij was ook behoorlijk productief, componeerde meer dan 200 werken, waaronder veel kleinere virtuoze pianostukken, maar ook pianoconcerten, zoals zijn pianoconcert in E groot opus 59, dat voor de Eerste Wereldoorlog tot een van de populairste pianoconcerten werd gerekend. Nou, Franz Liszt had groot respect voor Moszkowski en Paderewski zei over hem: na Chopin begrijpt Moszkowski het best hoe er voor piano gecomponeerd moet worden. Je hoort nu de Australische pianist Piers Lane met dat pianoconcert in E groot van Moritz Moszkowski.

0: Piers Lane speelde het pianoconcert in E groot van Moritz Moszkowski en werd daarbij begeleid door de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Jerzy Maksymiuk.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

prachtige uitvoering Scarborough Fair. Op cello gespeeld door Checo Canemezen en op gitaar door Plinio Fernandez.

Dat was het Residentieorkest. Onder leiding van Joen Merkel speelden ze de dansbaganaal uit Samson et Dalila van Camille Saint-Saëns. Ja, we zijn alweer aan het eind gekomen van het tweede uur van de klassieken. Maar niet getreurd, zometeen gaan we gewoon weer verder na het nieuws van 11 uur. Dan onder meer het eerste celloconcert van Joseph Haydn. Heel graag, tot zo!

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: It's showtime.
1: Deze week filmregisseur Mike van Diem over de toon van zijn film Voor de Meisjes.
2: Je lacht terwijl je eigenlijk denkt, mag ik eigenlijk wel lachen? Want het schuurt een beetje.
1: Over de impact van het winnen van een Oscar.
2: Voor jou als Oscarwinnaar gaat de deur toch altijd nog uit nieuwsgierigheid open.
1: En waar je zo'n beeldje laat.
2: In mijn vrij rommelige keuken staat een blad. Er staan allerlei flessen olijfolie op. En daar staat hij tussen.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek.
3: Ster.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopte het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. En verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekortkomen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Meerdere teams zoeken nog naar vermiste mensen in India. Dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of Eleonore ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon bij 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: En welkom terug bij De Klassieken. Zometeen het celloconcert in C groot van Joseph Haydn. Maar eerst muziek uit Spanje. En dat hoor je na deze muziek uit Finland. Want dit is het derde deel uit de Karelia-suite van Jean Sibelius.

En dat was het Oslo Philharmonisch Orkest. Onder leiding van Maris Janssons speelden ze het derde deel uit de Karelia Suite van Jean Sibelius. Ja, en van de koele Finse meren en bossen naar warme klanken uit Spanje.

countertenor Jakub Jozef Orlinski zong een bewerking van Adela uit de Canciones Españolas van Joaquín Rodrigo. Op gitaar hoorde je Lucas Kuropczewska en op piano Alexander Debic. Volgens muziekgeleerden schreef Joseph Haydn 6 celloconcerten. Zeker 1 daarvan is helaas verloren gegaan. Ja, en de meest populaire zijn de eerste 2. Het concert in C groot uit 1765 en die in D groot uit 1783. En deze horen bij het standaardrepertoire voor alle grote cellisten. Het eerste celloconcert waar we nu naar gaan luisteren werd in 1961 herontdekt. Ja, en met name dat eerste en derde deel vergen nogal wat vaardigheid van de solist. Haydn schreef het voor Joseph Weigel, die cellist was in het Esterházy-orkest, waar Haydn kapelmeester van was. En Daniel Müller-Schott is nu de solist en hij speelt dat eerste celloconcert van Haydn samen met de Australian Chamber Orchestra.

0: Daniel Müller-Schott speelde het celloconcert in C groot van Joseph Haydn. En dat deed hij samen met de Australian Chamber Orchestra.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

0: En dat was Daniel Trifonov. Hij speelde Frühlingsglaube uit de Schubert-liedtranscripties van Frans Liszt. Zometeen de muziekfabriek met Karin. En donderdag verzoekmiddag natuurlijk.
1: Zo is het. Zo is het. En sla je slag vanmiddag, zou ik willen zeggen. Want de komende weken ga ik even iets anders doen dan radio maken.
0: Oh, heerlijk.
1: Dus dan zijn er geen verzoekmiddagen.
0: Oh, nou, dus, ik zou mijn kans grijpen, inderdaad.
1: Heb je dat zomerverzoekje toch al een tijdje onder je arm? Stuur hem hierheen met de NPO Luisterapp. Spreek het in, hè. Zijn we altijd gek op. En laten we er iets heel moois van maken. Kom maar door met je muziek van vandaag.
0: Precies, doe dat allemaal. Ik ben heel benieuwd. Wij hebben tot slot nog deze wals van Johann Strauss, Morgenblätter. En wat mij betreft heel graag bis morgen. Dag.

0: NPO Klassiek. Thuis in je hangmat liggen en genieten van de mooiste klassieke muziekfestivals. Bij ons zit je elke avond op de eerste rij. Ga mee naar Italië, Zuid-Frankrijk of de Amsterdamse grachten met het Zomeravondconcert. Elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is vet gezellig, man!
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar. Je komt de leukste mensen tegen.
10: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Steeds meer jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen de 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Eleonore is de jongste dochter van koning Philippe en koningin Mathilde. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanmiddag meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.
12: Hey, muziekfabriek.
13: Zou je een stukje willen draaien?
14: Het zou top zijn.
15: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag. En
12: Een hele goede donderdag, 23 juli. Van harte welkom in deze uitwisselfabriek, de muziekfabriek. Waar op donderdag alle muziekverzoekjes meer dan welkom zijn. Want ja, er is geen speellijst, geen muziek voorbereid. Dus producer Julia en ik, we staan vol verwachting bij de app, bij de mail, bij het antwoordapparaat te wachten. Op jullie favorieten van vandaag, van deze zomer, van altijd. Welk liedje zit er in je hoofd? Stuur het hierheen. Doe dat met de NPO Luister-app, zoals Anja. Zij schrijft: goedemiddag, van de week hoorde ik een stukje van Gershwin dat Walking the Dog heet. Dit is iets wat ik meerdere keren per dag doe, maar dat er een muziekstuk is dat zo heet, wist ik nog niet. Wil je het voor mij en mijn hond Sophie draaien?

Walking the Dog voor Anja en haar hond Sophie. Het is muziek van George Gershwin en door Anja aangevraagd. Want het is donderdag verzoekmiddag. En als je zin hebt om je verzoek in te spreken, heel graag. Er zit een microfoon op je NPO Luister app. En die stuurt dan jouw stem direct naar ons verzoekmiddag antwoordapparaat. Erg effectief, maar vooral gezellig. Dus kom vooral door als je zin hebt je stem te laten horen. Het kan allemaal met die NPO Luister app. En dat weet ook Janneke. Zij appt: hoi Karien, wij vertrekken zaterdag naar Denemarken. Eigenlijk ken ik geen Deense componisten. Weet jij mooie Deense muziek om vast in de juiste stemming te komen? Zeker, hier is Niels Gade.

0: Het Deens Nationaal Symfonieorkest speelde het tweede deel uit de eerste symfonie van Deen Niels Gade voor Janneke, die over 2 dagen naar Denemarken vertrekt. Een hele mooie tijd. En zet deze Gade op je speellijst. En ja, het lampje knippert. Even het verzoekmiddag antwoordapparaat afluisteren.
1: Hallo Corine, I'm calling you. Roepende vanuit een denkbeeldige woestijn vraag ik jullie om de titelsong van Bach dat café te draaien. In 1987 zag ik die film onder de titel Out of Rosenheim. Stel je voor de woestijn, de hete droge wind, een kapotte koffiemachine en een baby die huilt. Er is ook een klassieke opname van de titelsong. Nolan Leroy als zangeres, violist Renaud Capuçon en Brussels Philharmonic. Ben ik de roepende in de woestijn die gehoord wordt? Groetjes van Rina.

voor. Rina, dank je wel voor je geweldige bericht. Nolwenn Leroy zong René Capuçon, hoor je op viool. En het Brussels Philharmonic speelde Calling You uit Bagdad Café. Gerard Straver uit Gouda, die stuurt het volgende bericht. Hallo Karin en Julia, daar het zo fris klinkt, graag Leyenda uit Recuerdos de Viaje van Isaac Albéniz.

Miguel Baselga speelde op piano Leyenda van Isaac Albéniz. En Tom stuurt naar de NPO-luisterapp. Goedemiddag. Samen met mijn collega-oncologen Mette en Carolien werken we de hele zomer gewoon stug door. We kunnen dus wel wat extra energie gebruiken. Een paar weken geleden waren we bij het concert van countertenor Philippe Jaroussky. En we kwamen helemaal enthousiast en opgeladen thuis. Zouden jullie voor 12:30 iets van hem kunnen draaien? Daarna begint ons spreekuur weer. Dat zou onze werkdag net een beetje mooier maken. Nou Tom, het gaat lukken. Ik denk dat tot ongeveer 12:30 Philippe Jaroussky speciaal voor jullie drie gaat zingen met ultieme houvol en droomwegmuziek.

0: Een lied van Maria Elena Walsh over veerkracht en kracht. Gezongen door Philippe Cherousky bij L'Arpeggiata. Speciaal voor Tom, Mette en Carolien Werkse. Succes met jullie spreekuur.
1: Ha, Karin. Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
0: Donderdag, verzoekmiddag. Even een snelle blik in de 23 juli... appbox van alles wat lees ik hier. Onder andere Huip wil iets voor vier mannen stemmen van Schubert. Dat is leuk. Elsbeth wil Danson nummer 2 van Marques horen. En Ari Solfijs lied uit Peer Gynt. Maar eerst de spot op luisteraar Geert. Hij schrijft: onlangs luisterden mijn vrouw Grietje en ik naar de uitvoering van de Nieuwe Wereldsymfonie van Dvorak. In een heel bijzondere setting uitgevoerd door het Kamerorkest van het Noorden. Graag horen we vanmiddag weer het Largo uit die Nieuwe Wereldsymfonie.

het Koninklijk Concertgebouworkest met het Largo, het tweede deel uit de 9e symfonie van Antonin Dvorak voor Geert en Grietje, die hier laatst van genoten in een concertzaal. Huib Schot, die stuurt via npoklassiek.nl/verzoek. Ik wist al wel dat Franz Schubert voor solostem veel geschreven heeft, maar voor vier mannen stemmen, dat wist ik eigenlijk niet echt. Ik hoop dat ik zijn jünglingswonne met een paar zangmaten kan gaan oefenen en ooit ten gehore kan brengen. Daar heb ik wel zin in.

Die Singfoniker zongen Jünglingswonnen van Schubert. Speciaal voor Huib, ter inspiratie, Huib. Anje Ebs, deze week viert de misschien wel bekendste Studio Ghibli film Spirited Away zijn 25-jarig bestaan. Jeetje, wat lang geleden al. Zou je muziek uit deze film willen draaien van Joe Hisaishi?

One Summer's Day, door het New Japan Philharmonic Orchestra gespeeld, onder leiding van de componist van deze muziek, Joe Hisaishi. Het was muziek uit Spirited Away, de film die deze week 25 jaar geleden alweer uitkwam. En dus zijn jubileum viert. Arie Erkelens heeft ook een verzoek. Hij schrijft via npoklassiek.nl/verzoek solfège song uit Peer Gynt graag van Edvard Grieg.

Solfège lied door Camilla Tilling, gezongen voor Arie. Het Est Nationaal Symphony Orkest voert het uit, deze muziek van Edvard Grieg onder leiding van Paavo Järvi. En Miriame hebt goedemiddag. Mijn dochter Sarnia viert vandaag haar verjaardag. Zij is vernoemd naar het mooie eiland Guernsey. En onze inspiratie voor die naam is Sarnia, an Island Sequence. Muziek van John Ireland. Kunnen jullie hier misschien een stukje van draaien? Hartelijk dank alvast.

0: pianomuziek van John Ireland, Sarnia. Voor Sarnia, die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En er staat nog iemand op ons antwoordapparaat.
1: Dag Karin, Elspeth hier. Zaterdagmorgen hoorde ik bij jullie gast Flip van Doren de Danzon 2 van Arthur Marques draaien. Wat een mooi stuk muziek. Zou ik het nog eens mogen horen?

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Op tournee met zijn charismatische eredirigent Yannick Nézet-Séguin. Een weerzien waar de vonken van afspatten. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op nploklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
2: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op lalique-museum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet bovenin de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. De Onderwijsbond maakt zich zorgen over nepstages van mbo-studenten in de zorg. Sommige studenten betalen honderden euro's aan leerbedrijven die doen alsof ze de student stage laten lopen. Zo kan die een diploma halen terwijl die nog nooit een patiënt heeft verzorgd. MBO-scholen krijgen steeds meer signalen van leerlingen die zulke nepstages lopen, maar de scholen kunnen dat niet bewijzen. Daardoor is niet duidelijk hoe vaker wordt gefraudeerd. De Onderwijsbond wil dat er meer controle komt op de bedrijven die zorgstages regelen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vifor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. P. kreeg gisteren 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De Belgische prinses Eleonore gaat vanaf september de studie Liberal Arts and Sciences volgen in Utrecht. Dat zegt het Koninklijk Paleis Brussel. De studie duurt 3 jaar. Studenten mogen zelf kiezen welke vakken ze volgen uit de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de beta-wetenschappen. Of de prinses ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. En dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later wordt het zonniger en het wordt ook iets warmer dan vandaag, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag, Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek met Karin Lacour.
8: Hey, Muziekfabriek.
9: Zou je een stukje willen draaien?
10: Het zou top zijn.
11: Alvast bedankt.
8: donderdag verzoekmiddag.
9: Ja, wat fijn dat je erbij bent met je verzoek, met je muziek die bij vandaag hoort. 23 juli is het en je kan alles insturen via de NPO Luister-app. En ja, of je bent erbij zonder verzoek, gewoon lekker luisterend naar wat er allemaal langskomt. Dat deed Rosa tot nu toe onderweg in de auto met haar moeder. Maar nu heeft ze toch het antwoordapparaat ingesproken.
10: Hallo, ik ben Rosa en ik ben 13 jaar oud. En ik zit met mijn mama in de auto op de terugweg van vakantie. En ik zou heel graag Brandenburg Sinfonia willen horen, want ik ben dol op dat liedje. En die speel ik ook met mijn orkest van Bach. Dag!

muziek waar mijn humeur altijd 20 tinten van opkleurt, opknapt. Johann Sebastian Bachs Brandenburgs concert nummer 3, openingsdeel, gespeeld door Café Zimmerman. En Rosa, ik denk dat jij en je moeder hier heerlijk op hebben auto kunnen rijden. Dankjewel voor je mooie antwoordapparaatbericht. Anja, die stuurt naar de NPO Luister-app Kus Kus Kalike van Arvo Pärt. Ik word daar erg blij van.

Koes, koes, kalike, est, wiegelied. Door Arvo Pärt geschreven. Je hoorde het hier gezongen door Montserrat Figueras en Ariana Saval. En Siart, die schrijft naar de app. Goedemiddag. Ondertussen zijn mijn vriendin Kim en ik onderweg naar de Ardennen en luisteren naar NPO Klassiek. Kort geleden hebben we live mogen luisteren naar de Danish String Quartet. Ik mag wel zeggen ons favoriete ensemble van de afgelopen tijd. Zouden jullie ons willen verblijden met Shine No More om ons te vergezellen naar het verre zuiden?

Hey Karin, ik was op Buitenkunst Randmeer vorige week en we hadden les koorzang. We hebben een prachtig stuk gezongen, Abendlied van Jozef Rijnberger. En ik zou het heel mooi vinden om die op de radio te horen uitgevoerd door Voices 8.

Voetjes Eet zong het avondlied van Jozef Rijnberger voor Barbara, die het zelf ook zong vorige week. Wat leuk. Marion, die appt, zouden jullie voor mij van Gottschalk uit La Savane de Ballade Creole willen draaien? Het wordt bijna nooit gedraaid en ik vind het zo'n mooi poëtisch stuk. Stel me er altijd een gesprek tussen twee mensen bij voor.

Philip Martin speelde op piano de ballade Creole van Louis Moreau Gottschalk. Wat een mooi stuk muziek, Marion. Het was mij inderdaad ook onbekend. Ja, de Nijmeegse Vierdaagse, die is bezig. En dat zien producer Julia en ik duidelijk in de NPO Luister-app. Paul wil ik even voorlezen, want die schrijft: vanavond geven we met het Vierdaagse Orkest ons vierde concert deze week aan de Maaskade in Kuik. Onder andere een stuk uit de 1812 van Tchaikovsky met een digikanon. Geweldig. En Pim die schrijft: hoi muziekfabriek. Onlangs was ik aan het trainen voor de Vierdaagse. Heb toen de Turkse Mars aangevraagd. Nu ben ik hem aan het lopen. Heb je nog een lekker stuk wandelmuziek? Zeker weten. Deze humoreske van Jean Sibelius heeft precies het juiste wandeltempo en gevoel. En hoor ik daar nou een koekoek?

0: Ja, dat is toch heerlijk wandelen. James Innes bij het James Ennis moet ik zeggen, op viool bij het Bergen Philharmonisch Orkest. Hij speelde de humoreske voor viool en orkest nummer 3 van Jean Sibelius voor Pim en Paul en alle andere Nijmeegse vierdaagse kanjers.
1: Ha, Karin, kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dankjewel.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, en de tijd vliegt nooit zoals bij een verzoekmiddag het gaat. Het is alweer over 2:30. Weer een parel van een verzoekmiddag. Wat een fijne berichten, woorden, muziek. Dank jullie wel. Nog een klein half uurtje te gaan in gezwinde pas. Proberen producer Julia en ik nog zoveel mogelijk van jullie verzoeken te laten horen. En om te beginnen staat luisteraar Patrick op het antwoordapparaat. Eventjes afluisteren.
6: Hoi hoi, volgende week ga ik naar Wenen en ga ik in de muziekverein naar een concert van Mozart en Vivaldi. Nou, met de zomer lijkt het mij natuurlijk prachtig om Vivaldi met zomer te horen. Dankjewel!

Theo-Team Langlois, de zwarte op zijn viool bij Le Consort en de zomer uit de vierjarige tijden van Vivaldi voor Patrick. Heel veel plezier in Wenen, Patrick. Sven hebt, ik zou graag een prachtig lied willen aanvragen voor mijn echtgenoot Christophe. O, du stille Zeit van het Schweizer Vocal Consort. Volgens mij was het nog nooit te horen op NPO Klassiek, maar het is zo mooi dat het misschien wel een klassieker wordt. Wij gaan meestal de bergen in met vakantie in de zomer. Nu bleven we in Amsterdam. Hier valt ook zoveel te beleven. Jullie dansen bijvoorbeeld, of we gaan samen naar een kooravond. Maar de bergen, die missen we wel. Groeten van Sven Berger. Ja, het zit ook een beetje in mijn naam. Ach, Sven. Hier is jullie lied.

Hallo Karin. Onze kleinzoon, onze oudste kleinzoon van 18 jaar, is na een paar mislukte pogingen geslaagd voor zijn theorie-rijexamen. Hij vindt leren moeilijk, maar het is hem toch gelukt en we zijn heel blij voor hem. Nou kan hij lekker op vakantie. Morgen gaan ze met hun Karin. Onze kleinzoon, onze oudste kleinzoon van 18 jaar, is na een paar mislukte pogingen geslaagd voor zijn theorie-rijexamen. Hij vindt leren moeilijk, maar het is hem toch gelukt. En we zijn heel blij voor hem. Nou kan hij lekker op vakantie. Morgen gaan ze met hun gezin naar Frankrijk.

Polis Sauvage van Rameau. En Floris stuurt naar de NPO Luister-app. Zou je misschien nog Song of the Birds willen draaien? Van Pablo Casals met Harriet Krijg op de cello.

Harriet Krijg op haar cello bij de Deutsche Staatsphilharmonie Rijnland-Pfalz. Song of the Birds van Pablo Casals. Ja, dit was voorlopig even de laatste donderdagverzoekmiddag. Ik ga er tussenuit op vakantie. Maar Bijtske, Amy, Johannes, producers Loes en Veerle, ze zullen dit fort stevig bewaken. Dus veel plezier met hen op deze fijne plek. Op deze uitsluitend smakelijke klanken uitstotende muziekfabriek. En het laatste verzoek van deze middag is voor luisteraar Philip. Hij schrijft: ik ben nu onderweg naar huis vanuit de Achterhoek en zou graag de geweldige ouverture uit Ben-Hur uit 1959 willen horen. Ondanks dat deze film uitkwam 43 jaar voordat ik werd geboren, vind ik de film en de muziek het beste van het beste.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: It's showtime.
1: Deze week filmregisseur Mike van Diem over de toon van zijn film Voor de Meisjes.
2: Je lacht terwijl je eigenlijk denkt, mag ik eigenlijk wel lachen? Want het schuurt een beetje.
1: Over de impact van het winnen van een Oscar.
2: Voor jou als Oscar-winnaar gaat de deur toch altijd nog uit nieuwsgierigheid open.
1: En waar je zo'n beeldje laat.
2: In mijn vrij rommelige keuken staat een blad. Er staan allerlei flessen olijfolie op. En daar staat hij tussen.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen. Digitale zakenreisjes. En iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Ster.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld hotelboekingen, winkels of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. En daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich meldde bij de politie. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde of werd aangestuurd door iemand anders. De Noorse Voetbalbond gaat een formele klacht indienen bij de FIFA over het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun. Op het WK voetbal kreeg hij rood en werd hij voor 1 wedstrijd geschorst. Maar na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump werd die schorsing ingetrokken en speelde hij toch. Dan het weer vanmiddag, meer zon, droog en 19 tot 23 graden. Morgen begint met bewolking, later weer meer zon en het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Goedemiddag, hartelijk welkom bij Maatwerk. We begonnen met het tweede deel van een symfonie van Hector Berlioz. De Symfonie Fantastique. Zweeds Radio Symfonieorkest speelde het onder leiding van Daniel Harding.
1: De bestemming.
0: Ja, we gaan weer ergens naartoe deze middag. En als je dat raadt, dan maak je kans op onze hoofdprijs. Dat is een draadloze hoofdtelefoon. Vanmiddag gaat die eruit. Hè. Er is, iedere week wordt er eentje uitgereikt of uitgeloot, zou je kunnen zeggen, van de winnaars van de dag. De hints van vandaag zijn 1. Pascal Mercier. 2. 25 Aprilbrug. En 3. Tram 28. Laat het me weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Dus Pascal Mercier, 25 Aprilbrug of tram 28.

Ja, dat was het laatste deel, de finale van een septet voor 3 blazers en 4 strijkers van Frans Berwald. En Frans Berwald, dat is een Zweedse componist. Hij werd geboren op 23 juli, dus de dag van vandaag in 1796. Maar hij werd eigenlijk niet heel erg gewaardeerd in zijn eigen land. Ze vonden zijn harmonieën te gedurfd. Hij leidde eigenlijk een heel tragisch leven. Ik lees hier, toen zijn broer zijn vioolconcert ten gehore bracht, barstte het publiek zelfs in lachen uit tijdens het langzame deel. Nou, vervolgens verlaat hij Zweden. Hij gaat bijvoorbeeld naar Berlijn. Daar sticht hij een orthopedisch instituut. Later komt hij terug. Hij wordt nog directeur van een glasfabriek. Allemaal om maar aan de kost te komen. En pas tegen het einde van zijn leven kreeg hij de erkenning die hij eigenlijk wel verdiende. Toen kwamen er allemaal opdrachten binnen. Maar inmiddels had hij een longontsteking opgelopen en overleed. Ja, sommige mensen hebben ook wel echt heel veel pech. We laten een lied van hem horen. Eigenlijk wel een heel lieflijk lied. Ik ken een mooie roos, wit als leliebladeren. Wanneer ik aan haar denk, wordt mijn hart verheugd. Haar stem geeft een troost als de zachte stem van de nachtegaal. Zo mooi en zo zoet.

0: Scherzo. Dit waren nummer 3 en nummer 4 van Stukken voor viool en piano van Amanda Röntgen-Maier. Ik wist niet dat de vrouw van Röntgen ook zulke mooie muziek maakte, maar dat is dus wel degelijk zo. Een Zweedse dame die heel wat op haar naam heeft staan. Het werd gespeeld door Cecilia Ziliakus en Bengt Forsberg.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: Ja, ik zei al, die Zweedse Amanda was getrouwd met Julius Röntgen en ze waren ook bevriend met de Noorse Edvard Grieg. Röntgen en Grieg hadden elkaar al eerder in Leipzig ontmoet en Griegs bezoek aan Nederland was voor Röntgen een goede aanleiding om hem uit te nodigen om bij hem in Amsterdam aan de Van Balenstraat te komen logeren. Grieg nam de uitnodiging aan met de woorden: "Ik zie er erg naar uit om u en uw vrouw weer te ontmoeten. Zorg ervoor dat die ene dag 48 uur duurt." Grieg's verblijf bij de Röntgens zou niet één dag, maar een hele maand duren. En sindsdien waren beide muzici door een warme vriendschapsband met elkaar verbonden die 24 jaar zou duren, tot aan Grieg's dood in 1907. Maar Amanda speelde hier dus waarschijnlijk ook best een grote rol in. En Röntgen reisde 14 keer naar Noorwegen om bij Grieg te logeren. Peer Gynt gaan we naar luisteren. De complete Peer Gynt. Het is meer dan 16 minuten. De beroemde suite voor orkest van Edvard Grieg.

BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Erdjerdzi Maksimiuk. Maksimiuk heet hij. De Peer Gynt-suite van Edvard Grieg. Maar Grieg is natuurlijk veel meer dan die Peer Gynt-suite. Hij schreef ook liederen voor zangstem en piano. We gaan er eentje luisteren en die heet Die Verschwiegene Nachtigall.

De Noorse sopraan Lise Davidsen en Leif Ove Andsnes, volgens mij ook een Noor, zongen dus het Noorse lied van Edvard Grieg, De Verschwiegene Nachtegaal. Zometeen nog nu eigenlijk, nog muziek van Julius Röntgen. We hadden het net over hem, dat hij heel erg bevriend was met Grieg. En de eerste serenade van hem voor 5 houtblazers en 2 hoorns. Het tweede deel eruit.

Het Linos Ensemble speelde een deel van de serenade van Julius Röntgen voor houtblazers en twee hoorns. En daarmee komen we aan het eind van het eerste uur van Maatwerk. U hebt nog 2 uur van ons te goed in het komende uur. Janine Jansen en vrienden met een mooi vioolconcert van Bach. Ik heb de hele week eigenlijk nog geen muziek van Bach. Tenminste tijdens Maatwerk dan gehoord. En ook aandacht voor werk van Utrechtse componisten Johan Wagenaar en Richard Hall. En ook nog muziek van Reinaldo Haan. Ja, die componist die kwam ik tijdens mijn vakantie opeens tegen op een Frans eiland. Maar dat vertel ik het komende uur.

0: NPO Klassiek. Thuis in je hangmat liggen en genieten van de mooiste klassieke muziekfestivals. Bij ons zit je elke avond op de eerste rij. Ga mee naar Italië, Zuid-Frankrijk of de Amsterdamse grachten met het Zomeravondconcert. Elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster. Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Ik zie kleurrijke streken.
3: Ik zie mensen van alle tijden.
4: Ik zie deze stijl wel zitten.
5: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
6: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
1: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden lang grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. 4 mannen die terecht stonden voor een moord uit 2009 zijn ook in hoger beroep vrijgesproken. Het gerechtshof in Den Haag oordeelt dat er in de zaak over de dood van de Enschedeer Onno Kuut te weinig bewijs is voor een veroordeling. 6 jaar geleden was het viertal ook al vrijgesproken, maar justitie tekende beroep aan. Het slachtoffer en de verdachten zaten in de zware criminaliteit en hadden identieke rugtatoeages, waardoor de 4 bekend kwamen te staan als de Tattoo Killers. Het OM had eerst levenslang geëist, maar de rechter sprak ze dus vrij. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vifor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vifor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Van bijna 38% naar bijna 30%. Dat blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan het weer vanmiddag, meer zon en het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint bewolkt, later wordt het zonniger. Het wordt iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
3: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Max.
5: En wat ik begreep is dat het allemaal nu heel erg achter de komma is en ontzettend maatwerk.
0: Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Het vierde deel, het laatste van de derde symfonie van Richard Hall. Uitgevoerd door het Residentieorkest onder leiding van Matthias Bamert. Ja, het is vandaag de geboortedag van deze Richard Hall. Hij werd geboren op 23 juli 1825. Nederlandse componist en dirigent, niet heel bekend. Hij werd geboren in Amsterdam, maar verhuisde naar Utrecht, waar hij de spil werd in het muziekleven van die stad. Zometeen meer van Utrechtse componisten.
1: De bestemming.
0: Ja, we gaan nog even op pad vandaag. En als je raadt wat de bestemming is, maak je kans op onze weekprijs. Dat is een hoofdtelefoon. De hints van vandaag zijn 1. Pascal Mercier. 2. 25 april brug. En 3. Tram 28. Ja, wat is het? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Mailen mag ook. Maatwerk@omroepmax.nl.

Muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy, derde deel van zijn tweede strijkkwartet, uitgevoerd door het Utrecht String Quartet. En we hebben veel Utrechtse muzici en componisten dit uur. Hier nog een ensemble uit Utrecht, de Nieuwe Philharmonie Utrecht en het koor van de Nieuwe Philharmonie Utrecht onder leiding van Johannes Leertouwer met het eerste deel van de Messiah van Händel.

0: Een arrangement van een van de melodieën van Reinaldo Haan. Hier gespeeld door onder andere André Heuvelman, de trompetist. En die Reinaldo Haan, dat was een hele flamboyante figuur. Het vriendje van Marcel Proust. En hij was ook bevriend met Sarah Bernard, de beroemde actrice. En toen ik eerder deze zomer op Belle Île was, dat is een eiland voor de Bretonse kust, kwam ik een boekje tegen dat hij had geschreven. En waarin hij verslag deed van een van zijn bezoeken aan Sarah Bernard, die daar helemaal in het bovenste puntje van dat eiland een fort had gekocht. Nou, het is echt werkelijk, je valt van de ene verbazing in de andere. Die Sarah had in Zuid-Amerika niet alleen een krokodil gekocht, maar ook een slang, een enorme boa constrictor, en die liet ze dan dus verschepen naar dat eiland. De verkoper zei, hij hoeft maanden achter elkaar niks te eten en hij slaapt alleen maar. Maar zij dacht, dan ga ik hem in mijn salon leggen en dan kan ik daarna diner mijn voeten opzetten. Maar het was al geruime tijd geleden dat die slang gegeten had. En een paar dagen na aankomst, vertelt Reinaldo dus in het boekje, werd de slang wakker, opende zijn beangstigend grote bek en wilde al de kussens van de canapé opeten. Sarah had nauwelijks de tijd, schrijft hij, om haar revolver te grijpen en schoot de boa dood. En de krokodil, die ze dus ook had meegenomen, onderging hetzelfde lot toen hij zich aan een van haar lievelingshondjes had vergrepen. Nou, het is werkelijk echt fantastisch wat daar allemaal gebeurt in die 19e eeuw op zo'n eiland. Allemaal tot ons gekomen dankzij deze Reinaldo Haan.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: Ja, dan gaan we nu weer naar de muziek. Janine Jansen richtte in 2003 het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht op. Ik zei het al, we zitten een beetje in Utrecht dit uur. Eind van dit jaar vindt alweer de 23e editie plaats. Johann Sebastian Bach gaan we naar luisteren. Concert voor viool en strijkorkest. Onder andere met Janine Jansen, maar ook met Boris Brovtsin en Nimrod Gwes en Maarten Jansen en Rik Stotijn en vader van Janine, Jan Jansen, op klavecimbal.

Janine Jansen en haar vrienden. Het concert voor viool en struikorkest van Johann Sebastian Bach. In 1713 werd William Croft Doctor of Music aan het Christ Church College van de Universiteit van Oxford. Daarvoor moest hij wel 2 odes componeren ter gelegenheid van de Vrede van Utrecht. Hij gaf ze zelf uit, ongebruikelijk voor die tijd, maar waarschijnlijk was dat om de Engelse muziek weer eens een beetje een opkontje te geven, want Handel, die was daar in 1710 naartoe gekomen, die werd enorm populair met al die opera's. En het was toch natuurlijk een immigrant. En die Italiaanse invloeden, ja, daar was niet iedereen blij mee. En door die plotselinge rage dus van die opera was er nauwelijks nog vraag naar Engelse toneelmuziek. Nou, daar heeft William Croft dus iets aan willen doen. Ode for the Peace of Utrecht. Ik heb het even op moeten zoeken. De Vrede van Utrecht. Het was een verzamelnaar voor een reeks van verdragen. Nou, dat laten we maar even zitten. Peace is the song.

Ja, en na de vredesmuziek van William Croft, uitgevoerd door Paul-Antoine Benaud-Dian, de countertenor en Jean-Christophe Lagnès, bariton en le consort, hoorde je muziek van Domenico Scarlatti. Ja, dat is de schrik van allerlei mensen die pianoles hebben gehad, volgens mij. Hij heeft 550 pianosonates geschreven en die waren best wel heel erg lastig. Hier werd het niet op piano gespeeld, maar op accordeon door Philippe Thuriot. En het is ook nog eens de sterfdag van Domenico Scarlatti. Hij stierf 23 juli 1757. En dan tot besluit van dit uur een Utrechtse componist ook, Johan Wagenaar. Een live opname van zijn ouverture voor piano gespeeld, maar op accordeon door Philippe Thuriot. En het is ook nog eens de sterfdag van Domenico Scarlatti. Hij stierf 23 juli 1757. En dan tot besluit van dit uur een Utrechtse componist ook, Johan Wagenaar. Een live opname van zijn ouverture voor orkest, De Getemde Feeks.

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen Zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister elke zaterdag vanaf 2 uur naar het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: NPO Klassiek. Dat voel je.
5: 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarna het werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een bestelbusje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook Kappasoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd. Dat zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking. In de middag meer zon. Het wordt dan iets warmer. 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
8: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract?
1: Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: NPO Klassiek. Omroep Max.
9: Ik ben wel heel erg van het zoeken naar maatwerk, ook samen met de provincies.
6: Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: eerste symfonie van João Domingos Bom Tempo, het vierde deel daaruit. Uitgevoerd door Orquestra do Algarve, onder leiding van Alvaro Casuto. Een Portugese componist leefde eind 18e, begin 19e eeuw.
1: De bestemming.
0: Ja, we zoeken nog steeds een bestemming. En je kunt nog meedoen, want zometeen dan wordt de winnaar bekendgemaakt. Onze weekprijs is die mooie hoofdtelefoon. En er wordt er gekeken welke van de vier, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, er met die prijs vandoor gaat. De hints van vandaag, ik noem ze nog één keer. Pascal Mercier, 25 Aprilbrug en Tram 28. Laat het me weten via de NPO Luister-app. Mailen mag ook maatwerk@omroepmax.nl.

0: Ja, de Fandango, een Spaanse dans, denk ik. Zo heet dit werk van Luigi Boccherini. Een quintet voor gitaar en strijkkwartet. Uitgevoerd door Quartetto Casals en Charles Trepat.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: Ja, er zijn een heleboel mensen jarig natuurlijk vandaag. Onder wie Maria João Pires, een Portugese pianiste. Ze werd geboren in 1944, dus op 23 juli. Wordt vandaag 82 jaar. Eind vorig jaar nam ze afscheid van het concertpodium. Ze heeft het echt heel erg lang gedaan. We gaan vandaag genieten. Deel 2 en deel 3. Muziek van Mozart, concert voor piano en orkest nummer 20.

Orchestra Mozart onder leiding van Claudio Abbado en pianiste Maria João Pires, vandaag jarig, 82 geworden. Twee delen dus uit dit werk van Mozart. En dan gaan we nu naar muziek luisteren van Georg Philipp Telemann, die Donnerode. En die heeft hij geschreven naar aanleiding van die enorme aardbeving in Lissabon in 1755. Waarbij, nou, hoeveel mensen omkwamen? 100.000 of zo. Ja, echt gigantisch was dat. We gaan luisteren naar een deel daaruit, het eerste deel. Wie is dein Name so groß?

Net hoorden we Scarlatti op een accordeon, maar het kan ook op een mandoline. Dit was een sonate van hem uitgevoerd door het Arte Mandoline Barok Ensemble. Scarlatti, ja, een Italiaan, maar hij was ook in dienst van het Hof van Portugal bij koning Johan de Vijfde. Ik zei net dat hij zo verschrikkelijk veel werk had geschreven voor toetsinstrumenten. Er waren er nog veel meer en die zijn allemaal verloren gegaan bij die aardbeving waar ik het net over had. Waar Georg Philipp Telemann die donnerode aan wijde. Ja, het lijkt allemaal wel heel erg te maken hebben met onze bestemming, hè?

0: De bestemming.
1: Ja, de hints waren Pascal Mercier, 25 Aprilbrug en tram 28. Heel veel mensen hadden het goed, maar de winnaar van de dag is geworden de 13-jarige David Hagen. Die schrijft: beste Mieke, ik zit in de auto en ik hoor de puzzel. En toen ik die naam Pascal Mercier hoorde, dacht ik aan het boek dat mijn moeder een tijdje geleden las, De Nachttrein naar Lissabon. En bij de aanwijzing die volgde, hoorde ik tram 28. En ik dacht aan die iconische gele tram die vorig jaar crashte. Daarna hoorde ik de 25 Aprilbrug. Die zei mij niet zoveel, maar het kan haast niet anders zijn dan Lissabon. Nou, goed gedacht. Gefeliciteerd, David Hagen. De andere winnaars, dagwinnaars, waren maandag Helene Bekskens, dinsdag Marian Jansen, gisteren Peter Stoorvogel, vandaag dus David Hagen. En de computer bepaalt nu wie de weekwinnaar is.
0: Peter Stoorvogel.
1: Nou, Peter Stoorvogel, hartelijk gefeliciteerd. De koptelefoon komt jouw kant op. En nu we dan toch in Portugal zijn, kunnen we net zo goed nog eens even luisteren naar die fantastische, beroemde fadozangeres Amália Rodrigues.

De Duitse klarinettist David Orlovsky liet zich ook inspireren door Lissabon. En daarvoor Amalia Rodriguez met Fado Marujo. We zijn aan het eind gekomen van Maatwerk hier naar podium met Hans Hafmans. En zometeen nog L'Hôtellerie Portugaise van Cherubini. En hier in Maatwerk is het laatste woord aan, ja, toch aan die Fado-zangeres Amalia Rodriguez. Die heeft veel gezegd, onder andere: ik zing niet, ik huil met mijn stem.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: It's showtime.
1: Deze week filmregisseur Mike van Diem over de toon van zijn film Voor de Meisjes.
2: Je lacht terwijl je eigenlijk denkt, mag ik eigenlijk wel lachen? Want het schuurt een beetje.
1: Over de impact van het winnen van een Oscar.
2: Voor jou als Oscarwinnaar gaat de deur toch altijd nog uit nieuwsgierigheid open.
1: En waar je zo'n beeldje laat.
2: In mijn vrij rommelige keuken staat een blad. Er staan allerlei flessen olijfolie op. En daar staat hij tussen.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek.
3: Ster. De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen minder eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. De keizerpinguïn is pas geleden toegevoegd aan de lijst van bedreigde dieren vanwege klimaatverandering. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking. In de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: NPO Klassiek. NTR.
5: Podium met Hans Hafmans.
6: Goedemiddag, welkom bij Podium van donderdag 23 juli. Met onder meer in deze uitzending het Amersfoorts Jeugdorkest wint prijs bij concours in Wenen en speelt in de Gouden Zaal van de Muziekverein. Zometeen een gesprek met dirigent Rolf Buijs. We gaan backstage bij het Orgelfestival in Haarlem. Peter Ouwerkerk vertelt over klimaatverandering en orgels. En Mathilde Wantenaar neemt ons mee tijdens de tweede ronde van de improvisatiewedstrijd. En rond 6:30 in de Gouden Opname muziek van Monteverdi uit zijn Maria Vespers door Jordi Savall en de zijne. Hij wordt deze zomer 85. We beginnen met muziek van Beethoven.

0: Sonate nummer 25 van Ludwig van Beethoven, het eerste deel, Presto alla Tedesca, op zijn Duits dus, pianist Igor Levit. Het is 5:08, tijd voor de ANWB. Goedemiddag, Annemieke Bosgaard.
1: Goedemiddag, er staat nu zo'n 180 kilometer file. Grenscontroles en werkzaamheden veroorzaken de meeste verdraging. Je hebt nu onder andere verdraging op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht staat 9 kilometer file en daar heb je 25 minuten extra reistijd.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Niet veel muzici kunnen het zeggen dat ze gespeeld hebben in de Gouden Zaal van de Wiener Muziekverein. Het Amersfoorts Jeugdorkest wel. En heeft er afgelopen weekend zelfs zilver gewonnen tijdens het World Orchestra Festival. De Gouden Zaal ken je misschien van het Weense Nieuwjaarsconcert. Het Amersfoorts Jeugdorkest speelde er samen met 16 andere jeugdorkesten van over de hele wereld. Het concours was onderdeel van een heus Europese tournee van het Amersfoorts Jeugdorkest. Vorige week berichten we al over het succes van twee Nederlandse jeugdstrijkorkesten bij het concours Summa Cum Laude, ook in de Gouden Zaal in Wenen. Nu dus succes bij het Amersfoorts Jeugdorkest met dirigent Rolf Buijs. Ze zijn net terug in Nederland en dirigent Rolf Buijs heb ik aan de lijn. Goedemiddag, Rolf.
3: Ja, goedemiddag. Na een brakke nacht in de bus.
0: Ja. Nou ja, eerst van harte gefeliciteerd met jullie tweede plek. Een brakke nacht en weer veilig thuis.
3: Ja. Ja, we hebben gisteren ons laatste concert van de tournee gedaan. In samenwerking met een jeugdorkest uit Montreal. Dat was eigenlijk echt een hoogtepunt. Dus 110 muzici op het podium. En we hebben samen gemusiceerd Brahms en Marquez. Ja, het was ontzettend goed om daarmee te eindigen. Daarna de bus in en de hele nacht doorgereden.
0: Doorjakkeren. Gefeliciteerd met zilver. Wat schreef de jury over jullie?
3: Nou, de competitie was eigenlijk een klein onderdeel van het World Orchestra Festival. En dat betrof eigenlijk muziek van eigen bodem, was een van de eisen. En daarvoor hebben wij een stuk van de Tudor Marin genomen. Hij is 16 jaar. En het was een groene compositie ook nog, maar wel volwassen in zijn vorm. Maar dat viel gewoon toch niet zo nog in goede aarde bij de jury. Dus zij vonden dat eigenlijk, ze hadden ons met andere stukken gehoord. Zeiden, ja, waarom hebben jullie dat niet gespeeld? Maar ja, wij moesten iets van Nederlandse bodem spelen. Dus we dachten, nou, doen we gewoon een nieuw stuk. Maar dat was slechts één onderdeel, hoor. We hebben voor de rest concerten gegeven en dus ook het openings- en het eindeconcert, het galaconcert in de Gouden Zaal. En die competitie was weer in een andere zaal van de Wiener Zängerknaben. Ja. Nou ja. Dus het was slechts die zilveren prijs die betrof eigenlijk alleen maar een klein onderdeeltje van het hele festival.
0: Ja, maar toch, Rolf, het is opvallend. Hè? We horen vaak slechte berichten over het muziekonderwijs in Nederland. Laatst nog dat er steeds minder Nederlandse studenten op onze conservatoria zitten. Maar de kwaliteit van onze jeugdorkesten ligt nog steeds hoog. Die twee jeugdstrijkorkesten die wonnen jullie nu met zilver nu in Wenen. Hoe kan dat?
3: Ja. Nou, het moet genuanceerd. Kijk, ik sta nu 20 jaar voor dat Amersfoort Jeugdorkest en ik kan er van binnenuit naar kijken en ik kan ook naar buiten kijken. Als ik naar buiten kijk over die 20 jaar, dan is er toch wel heel veel veranderd. En zeiden mensen, zeg maar 15 jaar geleden, goh, jij doet ook aan talentontwikkeling, hè? Ik zei, nou ja, die paar studenten die doorstromen naar het vakonderwijs, noemen we dat talentontwikkeling? Ik vond dat eigenlijk een beetje overdreven. Maar omdat de buitenwereld toch deze laatste 15 jaar is gewijzigd, echt ingrijpend ook, denk ik zo langzamerhand, misschien is het wel waar. Wij zijn toch een soort eiland geworden in een vrij dor landschap, waar er nog aan talentontwikkeling wordt gedaan. Van Nederlands talent dan, hè, wel te verstaan. Ja. Dus die alarmerende berichten gaan vooral over het percentage nationaal talent. En wij worden natuurlijk al jaren overspoeld, in ieder geval op conservatoria en ook in de orkesten, door buitenlands muzikaal talent. Daar is natuurlijk niks op tegen, maar het gaat wel ten koste van het Nederlandse talent. En dat is natuurlijk al heel lang aan de gang.
0: Ja. Maar ja, de muziekscholen zijn verdwenen, de muziekscholen zijn verdwenen, dus maar jullie bloeien nog, dus dat is wel opvallend.
3: Jawel, maar nogmaals, het gaat niet meer zo van een leien dakje, hoor.
0: Nee.
3: Er is echt wel wat veranderd. Ja. En je moet ook onderscheid maken tussen nationale jeugdorkesten. Dus het JON en het NJO. En de regionale jeugdorkesten, waar wij dan een onderdeel van uitmaken. Dus het Amersfoort Jeugdorkest of het Almeers of in Den Haag. En dus die wat grotere in Zwolle, de Vuurvogel, heb je die wat grotere regionale jeugdorkesten. En die hebben het toch wel zwaar gehad de laatste tijden. En de nationale jeugdorkesten worden toch ook wel ook overspoeld door buitenlandse studenten ook. Ja. Dus het is, ja, het is wel een genuanceerd beeld, hoor.
0: Ja, dat geef het terug naar het festival Rolf. Het World Orchestra Festival wordt vanuit China georganiseerd. Ja. Veel Chinese jeugdorkesten doen mee. Waarom reizen zij speciaal naar Europa hiervoor, denk je?
3: Wij zijn een soort icoon voor hen. Dat is ook de gekte rondom die Radetzky-mars. Die moet dus na elk concert moet die klinken voor een Aziat. Dat is gewoon het van je. En ik hoor ook van orkesten die naar China op tournee gaan, wordt elk concert besloten met Radetzky-mars. Dus het is wel een soort, daar gaan de Chinezen helemaal op aan, zeg maar, om dat daar in het wenen en het walhalle van het wenen te mogen doen. Ja. Het was een oververtegenwoordiging van Aziatische ensembles, klopt. En Zuid-Amerika was ook groot vertegenwoordigd uit Ecuador, Chili. Ja. Weinig Europese orkesten, één Spaans orkest, één Frans orkest en wij. Dat was eigenlijk het Europese aandeel van de 17 ensembles die meededen.
0: Nou, het knap dat jullie dan de tweede prijs binnen hebben gesleept. Vanmiddag reisde je met het orkest terug naar Nederland. Je zei het al vannacht. We vroegen eerder vandaag aan cellist Daniel Raquet en paukenist Tjeerd de Haas of die vanuit de bus wilden vertellen over hun ervaring in Wenen. Rolf, luister even mee.
4: Wij vonden het spelen in de Gouden Zaal een hele leuke en vooral indrukwekkende ervaring.
5: Ja, de akoestiek in de Gouden Zaal was heel mooi. Maar de kerk waar we normaal repeteren is toch wat net iets mooier.
4: En het leukste moment van het hele verhaal is dat toen wij terugkwamen van onze heerlijke lunch met een groepje, dat wij aankwamen bij het muziekverein en dat wij zagen dat onze instrumentenbus al op de sleepwagen stond, ready om weggesleept te worden.
5: Ja, we probeerden nog te onderhandelen met de beste man, maar hij was al lang boos.
4: Al lang.
5: Het probleem was dat er nog instrumenten in de bus lagen en het allerbelangrijkste, het pak van onze dirigent.
4: Maar gelukkig is uiteindelijk alles goed gekomen, want onze dirigent kon in het pak van een hornist van een ander orkest dirigeren.
0: Nou Rolf, zo hoor je nog eens wat.
3: Ja, dat was wel inderdaad een deceptie, dat we onze eigen instrumentenbus zagen vertrekken, ongewild. Ja, dat was een misverstand. De muziekverein had gezegd, nee hoor, jullie kunnen daar gewoon blijven staan, het was zondag. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. En mijn pak zat erin. Nou, mijn jasje zat erin. Dus ik heb een jasje geleend van de hornist van een Spaans orkest wat voor ons optrad.
0: Wat
3: dus
0: grappig.
3: Een beetje hetzelfde formaat man uitgezocht. Ja.
0: Eind goed, al goed. Rolf, dankjewel. Ja, Rolf Buijs, gefeliciteerd. Ja. En veel inspiratie met jouw Amersfoort Jeugdorkest. Dankjewel. Op het programma van het orkest in Wenen stond onder meer dit stuk. De eerste Zweedse rhapsodie van Hugo Alfvén. Hierdoor het Zweedse Symfonieorkest van Gothenburg, geleid door Neeme Järvi.

0: Midzomerwaken, de ondertitel van deze eerste Zweedse rapsodie van Hugo Alfvén. Het Gothenburg Symfonieorkest geleid door Neeme Järvi. Muziek die het Amersfoorts Jeugdorkest meenam naar de Gouden Zaal van de Wiener Muziekverein. En ze wonnen daar zilver tijdens de World Orchestra Festival, het concours. Het is 17:30, NTR Podium. Een zomerconcert bezoeken, dat betekent voor de luisteraar, de bezoeker, ontspannen. Maar achter de schermen is het hard rennen om al die programma's en festivals vorm te geven. Podium neemt je deze zomermaanden backstage door heel Europa. Deze week zijn we in Haarlem voor het Internationaal Orgelfestival. Directeur Peter Ouwekerk houdt een dagboek voor ons bij. Hij vertelt de uitdagingen die het orgel moet doorstaan met warm weer. De klimaatverandering, zegt hij, begint ook bij orgels ongewenste effecten te veroorzaken. Na een extreem warme tijd is de lucht zo droog geworden dat de Haarlemse orgels kuren beginnen te vertonen. Omdat orgels voornamelijk uit hout bestaan en verbindingen luchtdicht moeten zijn. Een orgel is geen toets, maar een blaasinstrument. Kun je erop wachten dat het misgaat als de luchtvochtigheid daalt. Zo schrijft Peter Ouwekerk op de website van Podium. Componist Mathilde Wantenaar zit in de jury van het improvisatieconcours van hetzelfde festival. 8 deelnemers, elke dag op een orgel van een andere kerk. Wantenaar maakte voor Podium weer een verslag, deze keer van de tweede ronde. Ze vertelt vanaf de bank, net na de wedstrijd, over hoe het is gegaan. De organisten moesten deze keer samenspelen met de theremienspeler Carolina Eijk. De theremien is een elektronisch instrument dat je bespeelt door de handen in de lucht te bewegen tussen de twee antennes.
1: Ja, dit was wel mijn favoriete ronde tot dusver. Want het onderdeel duo-improvisatie met theremin, dat was totaal van een andere wereld. Bijna letterlijk. Je had helemaal het gevoel alsof je in een space shuttle zat of in de buik van een walvis soms. En die klanken die ze ook samen wisten te maken. Op een gegeven moment dacht ik dat ik aan het luisteren was naar allemaal trommels. Ja, een soort leger wat uit de aarde naar ons toe kwam. Gemarcheerd. Het was een beetje eng, maar ja, het is moeilijk na te vertellen, maar het was zo'n waanzinnige ervaring.
0: Morgenavond is de laatste, de finale ronde van de improvisatiewedstrijden. De volledige video van Mathilde Wantenaar is te zien op onze website npoklassiek.nl/podium. Om die theremien waar Wantenaar het over heeft met eigen oren te ervaren, hier bespeeld door diezelfde Carolina Eijk, met wie de organisten dus samen moesten improviseren gisteravond in Haarlem.

Een intermezzo voor theremin en piano van Christopher Tarno, die ook piano speelde, met thereminspeler Carolina Eijk, die dus gisteravond samen optrad met de kandidaten van het improvisatieconcours, orgelconcours in Haarlem. Een nieuw album met werk van Antonin Dvorak, twee strijkkwintetten en een intermezzo voor strijkkwintet dat hij oorspronkelijk bedoeld had als langzaam deel in een van zijn kwintetten, maar haalde het eruit en bewaarde de muziek wel. Een kort, 5 minuten duurde het, intermezzo voor strijkkwintet van Antonin Dvorak. Een nieuwe plaat met violist James Ennis en vrienden.

Intermezzo voor strijkquintet van Antonín Dvořák. En zet er ook nog bij Nocturne. En die sfeer heeft het dan een beetje de verstilling van de nacht. Violist James Ennis en zijn muzikale partners. Een nieuw album hier van de Gesualdo Six. Met muziek van onder meer Francis Poulenc. La Petite Fille Sage.

het begin van de cyclus Petite Voix van Francis Poulenc. Het lied La Petite Fille Sage door de Gesualdo Six, geleid door Owen Park. Een mooie nieuwe plaat. Het Nederlands Strijkersgilde trekt door Zwolle, Den Haag en Utrecht met het programma Kaleidoscoop van morgen tot en met zondag. De missie van het Strijkersgilde is muziek uit de 20e en 21e eeuw naar het publiek te brengen. Deze editie draait om kleur, om contrast en samenspel in steeds wisselende bezettingen. Het orkest wordt geleid door Konradin Herzog met klarinetist Jelmer de Moet als solist. Een programma waarin het strijkersgeluid, de klank, alle kanten opvliegt. Met onder meer een uitvoering van Entr'acte van Caroline Shaw, Amerikaans componist die enorm in de belangstelling staat. Caroline Shaw, hier een uitvoering van dat stuk, Entr'acte, door United Strings of Europe.

0: Entr'acte van Caroline Shaw door United Strings of Europe en het Nederlands Strijkersgilde trekt langs Zwolle, Den Haag en Utrecht met een 20e, 21e eeuws programma met onder meer deze muziek van Caroline Shaw. Het is 4 voor 6, op de valreep nog eventjes de AWB met Annemieke Bosgaard.
1: Goedemiddag, het is met name druk in het westen van het land, onder andere door een ongeluk op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Bij Hendrik Ido Ambacht ging het mis, daardoor is

0: De rechte rijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging.
1: Zometeen na de klok van 6, 100 jaar terug in de tijd, met blues en jazz en de reacties van componisten daarop. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Thuis in je hangmat liggen en genieten van de mooiste klassieke muziekfestivals. Bij ons zit je elke avond op de eerste rij. Ga mee naar Italië, Zuid-Frankrijk of de Amsterdamse grachten met het Zomeravondconcert. Elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. 3 jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden Franse brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Het Belgische discriminatiepunt Unia zegt dat er niet is gediscrimineerd bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag. Net als een maand geleden deed de zangeres een oproep aan alle witte mannen om in de moshpit ruimte te geven aan vrouwen, queermensen en mensen van kleur. Ook in Nederland kwamen daar honderden klachten over binnen, die worden nog onderzocht. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen minder eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. De keizerpinguïn is pas geleden toegevoegd aan de lijst van bedreigde dieren vanwege klimaatverandering. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In het sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen eerst veel bewolking. In de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Rijd slim met Golden eSIM.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hofmans.

Mammy Smith and Her Jazz Hounds in Crazy Blues van Perry Bradford. 10 augustus 1920 opgenomen. De eerste opname in de geschiedenis van een echt bluesnummer. Gezongen door een vrouw dus. Opvallend, er zijn zeker net zoveel vrouwen als mannen in de beginjaren van de bluesopname. Zangeres Ida Cox schreef bijvoorbeeld een handvol bluesklassiekers. Deze zomer in Podium, elke dag na zessen, een eeuw terug in de tijd. Terug naar de begindagen van de radio, de opkomst van de jazz, van de blues en de big bands. The Roaring Twenties, de roerige jaren 20, toen muziek uit de Verenigde Staten niet meer weg te denken was in Europa. Muziek die door de opkomst van de radio overal te horen was en die ook van invloed zou worden op de gecomponeerde muziek. Daar laten we elke dag een voorbeeld van horen. Mammy Smith dus. Ze maakte met haar Crazy Blues ook veel indruk op drie zusjes in New Orleans. Martha, Connie en Helvetia werden muzikaal opgevoed. Ze besloten na het horen van Mammy Smith de klassieke muziek in te ruilen voor jazz en blues. Ze gingen optreden als The Boswell Sisters, een van de eerste meidengroepen in de muziekgeschiedenis. The Boswell Sisters maakten hun eigen arrangementen. Twee voorbeelden, Dinah en Rock and Roll.

0: The Boswell Sisters met Dinah en Rock and Roll. Mammy Smith, de eerste die een blues opnam. En de Boswell Sisters, de eerste die met een rock and roll nummer kwamen. Nou ja, een beetje nuance, dat komt zo meteen wel. 6:15, even een blik op de weg, de ANWB. Annemieke Bosgaard.
1: De files nemen nu snel af. Er staat nog zo'n 60 kilometer file. Het is met name druk in het westen door wegwerkzaamheden. Zo heb je vertraging op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht staat 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: De eerste bluesopname, een vrouw. Ook de eerste rock'n'roll opname in de geschiedenis kwam dus van vrouwen. De Boswell Sisters, alhoewel, rock'n'roll betekent hier nog in een bootje heen en weer geschud worden op een wilde zee. En heeft natuurlijk nog niet de betekenis die het in de jaren 50 zou krijgen. Nu wel een echte primeur. In 1932 won componiste Florence Price een grote prijs met haar eerste symfonie. Onderdeel van die prijs was een uitvoering van het werk door de Chicago Symphony Orchestra. Daarmee werd Florence Price de eerste vrouwelijke Afro-Amerikaanse componist waarvan muziek werd gespeeld door een groot symfonieorkest. Dat was 1933. Price vermengt klassiek met spirituals en Afrikaanse dansritmes. Hier Juba Dance, derde deel, en de finale presto uit haar eerste symfonie. De Philadelphia Orchestra, opname uit onze eigen tijd, onder Yannick Nézet-Séguin.

Het slot van de eerste symfonie van Florence Price. De Philadelphia Orchestra geleid door Yannick Nézet-Séguin. Een opname dus een plaat uit onze eigen tijd. Maar het was dus groot nieuws toen. In 1933 won zij een prijs, Florence Price. En werd haar eerste symfonie deze uitgevoerd door de Chicago Symphony. De eerste vrouwelijke Afro-Amerikaanse componist waarvan muziek gespeeld werd door een groot symfonieorkest. Morgen na de klok van zessen in Podium dit programma opnieuw terug naar The Roaring Twenties. De Spaanse dirigent, componist en viola da gamba-speler Jordi Savall heeft zich gespecialiseerd in muziek van middeleeuwen tot barok. Geldt als een van de belangrijke figuren uit de oude muziekbeweging. Echt een pionier. Hij wordt 85 deze zomer. Deze week laten we de gouden opname van hem horen in Podium. Jordi Savall richtte zijn eigen ensembles op, waaronder Hesperion 20. Met dat ensemble nam hij een muziekbundel van de Duitse componist Samuel Scheidt op. Ludi Musici heet het, muzikale spelletjes. Zo breekt Jordi Savall een lans voor de onbekendere componisten uit die tijd, begin 17e eeuw. En het is fantastische muziek.

Een Padouane, trage tred in die cyclus Ludi Musici van Samuel Scheidt, 17e eeuws Duitse componist. Hesperion 20, geleid door Jordi Savall. Van klein naar groot, zo'n 40 jaar geleden was het een zeldzaamheid, een opname of een uitvoering van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Nu geliefd, veel opgenomen, vaak uitgevoerd. Dit is een unieke opname, 1988, want wat je hier hoort is veel passie en veel drama in de uitvoering onder leiding van Jordi Savall met zijn Capella Real de Catalunya en zijn echtgenote, sopraan Montserrat Figueras, als een van de solisten. De andere is sopraan Maria Cristina Kier uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. We schrijven het jaar 1610.

Pulcra S uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi met sopraan Montserrat Figueras en sopraan Maria Cristina Kier. La Capella Real de Catalunya onder leiding van Jordi Savall. Prachtige registratie van de Maria Vespers 1988. In de gouden opname deze week Jordi Savall. Hij wordt 85 volgende week en morgen dus meer. In Podium lezen we in de rubriek Zomerliefde elke dag iets uit het liefdesleven van een componist. Vandaag weer een brief van tenor Peter Pears aan de Engelse componist Benjamin Britten. Het is maart 1943. Pears is op tournee in Blackpool, terwijl Britten elders verblijft. Ze zijn opnieuw van elkaar gescheiden, maar blijven elkaar schrijven. Pears schrijft: "Ik schrijf je nog even voor het slapen gaan om je te zeggen hoeveel ik van je hou en je mis. Afgelopen weekend was puur geluk, al was het maar kort. De reis hierheen was nogal hectisch, maar Blackpool is half leeg en ik heb een kamer gevonden in een behoorlijk duur, maar comfortabel hotel. Er is hier een serveerster die dol is op opera. Ze is al 4 keer geweest in 2 weken en stopt me voortdurend vol met allerlei extra's die ik eigenlijk niet zou moeten krijgen. Ik heb het dus zo slecht nog niet. Al is er natuurlijk niemand die jouw plek kan innemen. Hoe gaat het met de liederen? Ik hoop dat ik je enthousiasme niet heb getemperd. Laat je niet ontmoedigen. Als ik kritisch ben, is dat alleen omdat ik hoge verwachtingen van je heb." Een brief van tenor Peter Pears aan componist Benjamin Britten. Twee geliefden die van elkaar gescheiden zijn. Daar schreef Franz Schubert ook een lied over, Ungeduld, uit Die Schöne Müllerin. Hier gezongen door Peter Pears en op de piano, jawel, Benjamin Britten. In deze opname alles behalve gescheiden van elkaar.

Ungeduld uit de Schöne Müllerin van Franz Schubert, tenor Peter Pierce en pianist Benjamin Britten. Straks om 8:00 in het zomeravondconcert, allereerst een orkestraal programma, het Rotterdam Philharmonisch Orkest, La Havshani, met onder meer de 6e symfonie van Tchaikovsky, tweede helft van de avond, het Signum Quartet, met een bont gekleurd programma van Mozart, Stravinsky, maar ook Led Zeppelin en Beethoven en Schubert. Dat vanavond, kamermuziek dus, na het Rotterdam Philharmonisch. Hier zijn ze, Zygmunt Quartet, met Niels Munkemeyer, altviool, in een bewerking van een Hongaarse dans van Johannes Brahms.

0: Hongaarse dans van Johannes Brahms, uitvoering en bewerking Signum Quartet en altviolist Niels Munkemeyer. En ze zijn dus te gast straks later op de avond in het zomeravondconcert, het Signum Quartet, met een uiterst bont programma. Eerst een uur cultuur met Bijtske de Jong in Opium. Bijtske, wie is je gast?
1: Ja, ik krijg zometeen acteur en theatermaker Remy Sambo te gast. Hij regisseert de voorstelling Wachten op Marcia, die volgende week in première gaat tijdens World Pride. En dat is een voorstelling waarin een groep activisten zich laat inspireren door Marsha P. Johnson. Dat was het boegbeeld van queer rechten tijdens de Stonewall

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Op tournee met zijn charismatische eredirigent Yannick Nézet-Séguin. Een weerzien waar de vonken van afspatten. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op nploklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. 2 andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit het gebouw gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Dat betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn zonder goede reden. Zo'n verbod is uniek in Nederland. Het wordt ingesteld vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: NPO Klassiek. Avrotros. Opium met Bijtske de Jong.
7: Ja, goedenavond en welkom bij Opium, het cultuurmagazine van Avrotros hier op NPO Klassiek. Met vanavond muziek van onder andere Franz Schubert, Alessandro Scarlatti en Eduard Lalo. En ik blik vooruit op een voorstelling die volgende week tijdens Pride in première gaat. De voorstelling Wachten op Marsha. Een co-productie tussen het gezelschap Remy Sambo Maakt en het Internationaal Theater Amsterdam. In Wachten op Marsha komt een groep queer activisten in opstand tegen de toename van geweld tegen de LGBTQ+ gemeenschap. En de voorstelling legt een directe verbinding tussen de Stonewall-rellen in 1969 met Marsha P. Johnson als boegbeeld en het opnieuw onder druk staan van de queerrechten nu. Ik ontvang zo meteen theatermaker, regisseur en Pride-ambassadeur Remy Sambo. Maar eerst muziek.

0: Een fragment uit Gay Gorilla. Ja, het hele stuk duurt een half uur. In 1979 geschreven door Julius Eastman, een Afro-Amerikaanse queer componist. En hij schreef dit werk als een muzikaal manifest voor LHBTQI+ rechten. En dat sluit mooi aan bij het onderwerp waar ik het zo over ga hebben met mijn gast van vandaag. Want bij mij in de studio zit Remy Sambo, acteur, schrijver en regisseur. Bekend van zijn rollen in onder meer All Stars en Spanga's. Hij speelde in veel theaterproducties en hij richtte zijn eigen theatergroep op. Remy Sambo maakt. En met dit gezelschap werkt hij deze weken aan de voorstelling Wachten op Marcia. Een co-productie met Internationaal Theater Amsterdam. En die voorstelling gaat volgende week donderdag in première tijdens World Pride. En toert tussen september en eind december door het land. Ja, Wachten op Marcia, die titel die verwijst naar Marcia P. Johnson. Wie was dat?
1: Het verwijst naar twee dingen.
0: Ja.
1: Het is een toespeling op wachten op Godot.
0: Ja.
1: Natuurlijk. Als je wacht op iets groots, dan komt het niet. Je moet er echt iets voor doen. En in deze voorstelling fantaseer ik dat er weer iets groots moet gebeuren in de geschiedenis. Alle de Stonewall-rellen, zodat mensen weer opnieuw gereset worden. Zodat mensen weer opnieuw bewust worden van het feit dat geweld tegen queer personen aan het toenemen is. En wie beter dan Marcia P. Johnson, die eigenlijk in 1969 samen met Sylvia Rivera hadden ze een gay café. Daar zaten ze, daar kwamen ze regelmatig met drag queens en dat soort andere figuren. En ze werden belaagd door mensen, door de politie. En op een avond was er een inval en toen hadden ze besloten om echt terug te vechten. En ze hebben de politie echt de tent uitgeschopt, om het maar zo te zeggen. En dat was eigenlijk een soort kantelpunt in de geschiedenis die wij kennen als het begin van de Pride.
0: Ja, want hoe zit dat? Wat heeft Pride met die Stonewall rellen te maken?
1: Nou, op dat moment beseften mensen dat er echt iets nodig was om de tijd te veranderen. Dat ze naar buiten moesten komen. Dat ze niet meer verborgen moesten blijven. En dat is echt het moment waarop mensen dachten van, nu moeten wij met z'n allen queer mensen dan de straten op om te laten zien dat we er zijn en dat we hier blijven.
0: Ja. Nou draagt die voorstelling dus haar naam. Van Marcia P. Johnson. Maar het speelt in het nu. Wat is de setting van de voorstelling?
1: Het gaat over een aantal, een groep queer activisten, à la Extinction Rebellion. En kijk, wij hebben één keer per jaar hebben we een Pride Month. Mm-hmm. En in die ene maand haakt iedereen aan. En na die ene maand gaat iedereen weer doen waar hij gewoon goed in is. Wat hij altijd gedaan heeft. En deze groep doet alle Extinction Rebellion het hele jaar door ludieke acties. Om de queer, om aandacht te blijven vragen voor het toenemend queer geweld. En ze hebben besloten dat ze op World Pride eigenlijk de Pride gaan kapen, omdat zeg maar een soort nieuw Stonewall moment in de geschiedenis te maken. En een klein beetje spoiler alert, er gebeurt iets op de dag van de World Pride wat er eigenlijk voor zorgt dat er een soort grote ommekeer komt. En ik hoop dat ik hoop niet dat het per se nu met de komende World Pride gaat gebeuren. Maar ik hoop wel dat we met deze voorstelling mensen bewust maken van, we moeten nu eigenlijk samenkomen om een verandering teweeg te brengen.
0: Ja, nou ja, en dat samenkomen, dat de manier waarop dat gebeurt in deze voorstelling vind ik heel interessant. Ik heb de repetitie gezien, de doorloop.
1: Ja.
0: En ik wilde heel graag sympathie voelen voor die groep activisten. Ook ik voel dat ik minder makkelijk hand in hand loop met mijn vrouw sinds een paar jaar. En ik vind het ook belangrijk dat
1: het zijn verschillende perspectieven
0: dat
1: allemaal.
0: We,
1: hè?
0: Precies, dat we zichtbaar blijven en niet ons terug in de kast laten duwen en zo. Maar ik vroeg me ook wel af en toe af, is dit nou de manier? Want nou ja, je zegt ludieke acties. Maar ja, misschien kun je eens beschrijven wat zo'n groep doet. Maar het zijn ja, inderdaad, à la Extinction Rebellion.
1: Ja, het zijn... zeker. Maar Extinction Rebellion haalt wel gewoon steeds het nieuws. Ze halen wel. Dus kijk, we zitten in een bepaald systeem en het systeem loopt door. En het systeem wil natuurlijk aandacht besteden aan queer mensen. Maar het systeem stopt niet. En het systeem verandert niet. En het systeem denkt, we gooien er een beetje geld in en het is genoeg. Maar als je echt zoals Extinction Rebellion de snelweg op gaat, dan stop je echt, zeg maar, het systeem. Zij gaan bijvoorbeeld in de eerste scène gaan ze naar een pretpark en dan gaan ze hangen aan die gondels van het pretpark om gewoon het hele systeem te ontregelen. Mm-hmm. En soms heb je gewoon zand in de machine nodig om er opnieuw een monteur ernaar te laten kijken, zodat we eigenlijk de machine kunnen fixen.
0: Maar de voorstelling speelt met de vraag, hoe ver moet je gaan? Hoe ver kun je gaan?
1: Ja, kijk, elk personage staat voor een bepaald perspectief. We laten ook heel erg zien dat, wat ik heel erg een beetje mis in de queer community, is er is heel veel oneenigheid. De ene wil A, de ander wil B, maar uiteindelijk is het doel hetzelfde. Dus het maakt niet uit of je nou A of B wil. Eigenlijk zou je je trots of wat dan ook opzij moeten zetten en denken van oké, jij doet het via die kant, ik doe het via deze kant. En uiteindelijk komen we tot een gezamenlijk doel. En wat ik laat zien in de voorstelling is dat er verschillende meningen zijn. En daardoor valt de groep gewoon heel erg uit elkaar. En daarin zit een personage, gespeeld door Maartje Strijk, die denkt van, ja, de groep uit elkaar vallen, dat maakt ons alleen maar kwetsbaarder. En zij is in de voorstelling, krijgt zij letterlijk een fles op haar hoofd. Dat ze denkt van, ja, maar dit moet anders. Tot wanneer laat je mensen aan jouw domein komen? Ja. Wat is de grens?
0: Nou, je zegt ook inderdaad de perspectieven binnen de groep, de ideeën verschillen. Je hebt ook een jongen en die zegt, ja, moeten we nou wel, is dit de manier, moeten we wel zo die boosheid hebben? Moeten we niet ook meer gelukkig zijn met alles wat er wel kan? En tegelijkertijd heb je ook een personage, een vrouw die eigenlijk wel bereid is geweld te gebruiken.
1: Ja, dat is het personage waar ik het net over had. Kijk, natuurlijk zijn we allemaal tegen geweld. Maar tot hoever moet je geweld tegen jezelf tolereren? Als je je verloren voelt, als je niet gesteund voelt door het systeem. Dat doet iets met iemand. En ik laat gewoon zien wat het met iemand kan doen zonder geweld te verheerlijken, maar wel laten zien wat het gevolg kan zijn van steeds maar het mikpunt zijn van agressie, van woede, van geweld. En dat doet iets met iemand.
0: En het is ook een persoonlijke voorstelling voor jou, of niet? Het doet ook iets met jou.
1: Nou, ik heb de jaren 90 in Amsterdam meegemaakt. Toen waren we echt gay capital van Europe. En toen liepen de travestieten van de reguliers dwars naar de IT. En het was een hele vrije wereld. En dat is, daarin ben ik grootgebracht. En recent, en ik hoor natuurlijk allerlei verhalen van queer mensen die in elkaar worden geslagen en dat soort dingen, dat zie je voorbij komen op social media. En heel recent ben ik zelf ook uitgemaakt voor het een en ander. En dan moet ik een beetje denken aan het personage waar ik het net over had. Ik dacht, oké, jongetjes, denken jullie dat jullie mij bang maken? En ik stopte, dat was 's avonds, ik stopte en ik liep terug. En toen dacht ik, terwijl ik terugliep, dacht ik, nee Remy, ze zijn het niet waard. En ik wist wie de aanstichter was. En ik ben naar huis gegaan. Ik heb een brief geschreven naar zijn ouders. In de brievenbus gegooid. En ik heb die jongen echt gewoon 3 weken lang gewoon niet voor mijn deur gezien. En ik zie hem nog steeds bij mij in de buurt. En hij loopt gewoon met een boog om me heen.
0: Dus dat is ook een manier van verzet.
1: Het is ook een manier van verzet. Maar het is ook gewoon je niet laten intimideren. Dat laat ik laat dat niet toe, want mijn leven is van mij. En jij gaat niet bepalen hoe ik mijn leven inricht. Als je er iets op tegen hebt, het is jouw probleem, maar maakt niet jouw probleem mijn probleem.
0: Wat ik een hele mooie scène vond, was ook, zat vrij aan het eind, dat een van de personages opnoemt wat we allemaal al gedaan hebben.
1: Ja.
0: Ik weet niet of je zo die tekst een beetje... Ja.
1: Oh nee, ik heb de tekst samen met Vera Morina geschreven. Maar het is heel grappig. Soms zijn er zinnen die ik geschreven heb. En dan denk ik, oh ja, wat was die zin ook alweer? Maar kort samengevat, ze zeggen... we zijn in televisieprogramma's geweest. We hebben boeken geschreven. We hebben films gemaakt. We hebben ons laten in programma's geweest... waarbij we onszelf belachelijk hebben gemaakt. Enough is enough. Snap je, op een gegeven moment komt er een punt dat je denkt van wat kan je nog meer doen? Dat je begrijpt dat ik niet jouw speelbal ben. Dat je niet zo met mij kan omgaan.
0: Ja. En nou is er dus in Stonewall een moment waarop er dus eigenlijk echt besloten wordt, we moeten terugvechten.
1: Ja.
0: Zie je dat ook echt zo concreet, dat het is echt terugvechten?
1: In de voorstelling of in het echt?
0: Ja, misschien ook wel in het echt.
1: Oeh, het is een hele tricky vraag die je nu aan mij stelt. Ik vind dat iedereen met zijn poten van de ander af moet blijven. En als iemand de ander een klap geeft en je krijgt een klap terug... dan heb je er een beetje om gevraagd, vind ik. Zeker als het gaat om queer zaken. Als een queer persoon een keer dat niet pikt en... hetzelfde terug doet. Ja, weet je, je kan heel erg aan de zijlijn staan en zeggen van... En dat is ook zo. Ik keur geweld gewoon af. Maar jeetje, tot hoever laat je gewoon iemand, laat je het gaan? Want daarna staat het in de krant. Daarna de politie gaat erop af. En daarna gaat het gewoon door. Snap je? Dus in mijn geval, wat ik net zei... Ik dacht, ik liep ook terug. Ik denk, oh, wacht eens even. Dit laat ik niet toe. En ik schrijf wel een brief. Maar niet iedereen heeft zeg maar de kracht om te denken van... ik ga er iets tegen doen. En die leven dan in straten waarbij ze gewoon geïntimideerd worden. Nou, ik kan daar heel boos over worden.
0: Ja. Je hebt een voorstelling gemaakt waarin dit wordt aangekaart. Wat hoop je nou dat de voorstelling teweeg brengt?
1: Een aantal dingen. Ik hoop dat de queer gemeenschap realiseert... dat we elkaar meer nodig hebben dan ooit... En dat we ons over onze verschillen heen moeten stappen om samen ons doel te bereiken. En ik hoop dat de hetero gemeenschap gewoon gaat beseffen wat voor boosheid er in ons zit. Dat wij het eigenlijk niet meer pikken. En ik hoop dat dat bij hen iets triggert van oké, misschien moeten we nu echt daadwerkelijk iets gaan doen.
0: Als ze in het serieus nemen en het anders doen? Of het...
1: Ik noem maar wat. Bijvoorbeeld de politiek. Elke politieke partij wil natuurlijk ermee pronken. Zeker tijdens dat ene maandje per jaar. Maar wat doe je nou echt? Wat doe je nou eigenlijk? Wat doe je nou echt het hele jaar door? Net zoals deze groep. Wat is de stelling die je echt inneemt om te zorgen dat er iets gebeurt? Dus ik hoop dat we... het is heel grappig, een kort dingetje. Technicus van mij, die kwam naar de voorstelling, die kwam kijken. En die zei tegen mij van... Wow, er zit wel een boosheid in deze voorstelling. Ik zeg, en wat vind je ervan? Ze zei, nou, misschien kan het iets minder. Ik zeg, maar waarom zou het iets minder moeten? Om jou, zeg maar... je goed te laten voelen. Ik zei, jij bent een heteroseksuele man. Jij krijgt hier nooit mee te maken. En nu vraag jij mij om het zodanig te doen... zodat jij je goed voelt. Daar moet je echt goed over nadenken. Toen zei hij, oh jeetje, wat komt dit binnen? Zei
0: nou ja.
1: Hij. Ja, ja.
0: De voorstelling Wacht op Marcia is dus volgende week. Vanaf dinsdag, dan zijn de eerste try-outs... tot met vrijdag te zien bij... ITA in Amsterdam. En vanaf september toert de voorstelling dus door het hele land. Tot en met eind december. Remy Sambo, dank je wel.
1: Bedankt dat ik hier mag zijn.

0: Muziek was dit van de Franse componiste Charlotte Sauy, compositrice de la Belle Époque. Sauy was een tijdgenote van Nadia Boulanger en actief in de tijd net voor de Tweede Wereldoorlog. Je hoorde Au fil de l'eau, très modéré, een deel uit de triptyque champêtre, hier uitgevoerd door de Franse celliste Héloïse Luzzatti en haar vrienden. En daarvoor zong sopraan Nora Fischer het lied O cessate di piagarmi uit de opera Il Pompeo van Alessandro Scarlatti. Marnix Dorrestein begeleidde Fischer op elektrische gitaar.
1: Opium met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.

celliste Maya Bogdanovic speelde het tweede deel uit het celloconcert van Eduard Lalo. En dat deed ze samen met het Servische RTS Symfonieorkest onder leiding van Bojan Sudic.

Dat was het derde deel, het Menuetto en Trio uit de 39e symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart. Hier uitgevoerd door het ensemble Resonans onder leiding van Riccardo Minassi. En dit was Opium voor vandaag. Morgen ben ik er weer, even na 7 uur, met weer een nieuwe uitzending van Opium. En ik blijf nog even zitten voor het zomeravondconcert, zometeen na 8 uur. Met onder andere een optreden van het Duitse Signum strijkkwartet. Tot die tijd is dit gitaarmuziek van het Mela Gitaarkwartet. Met muziek van Gustav Holst.

0: lacht, terwijl je eigenlijk denkt, mag ik eigenlijk wel lachen? Want het schuurt een beetje.
1: Over de impact van het winnen van een Oscar.
0: Voor jou als Oscar-winnaar gaat de deur toch altijd nog uit nieuwsgierigheid open.
1: En waar je zo'n beeldje laat.
0: In mijn vrij rommelige keuken staat een blad, er staan allerlei flessen olijfolie op. En daar staat hij tussen.
2: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek.
3: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: It's showtime.
1: Deze week filmregisseur Mike van Diem over de toon van zijn film Voor de Meisjes.
2: Je

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt. Vaak dwingen leden kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand, die sinds oktober geldt, geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerpinguïns kreeg vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en naar voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Bijtske de Jong.
10: Goedenavond. Anders dan in de gidsen staat, hoor je vanavond niet een concert van het Radio France Occitanie Montpellier Festival. Maar ik heb hier een concert uit eigen archief met deels hetzelfde programma. Tchaikovsky's Zesde Symfonie. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest speelde deze symfonie juni 2023 in de Doelen in Rotterdam. Onder leiding van hun eigen chef-dirigent Lahav Shani. Die symfonie klonk na de pauze. Voor de pauze stond het pianoconcert van Ravel op het programma. En Fanfare for the Common Man van Aaron Copland. Gecomponeerd in 1942, in het jaar dat de Amerikaanse vicepresident in een speech het aanbreken van de eeuw van de gewone man aankondigde. En daar is het werk van Copland een directe verwijzing naar. Het is een werk voor blazers en slagwerk. Dat paste volgens Copland het beste bij de gewone man.

De blazers en slagwerkers van het Rotterdams Philharmonisch Orkest speelden Fanfare for the Common Man van Aaron Copland. Fun fact, dit werk zou later als inspiratiebron worden gebruikt voor Queen's We Will Rock You. Je hoort een opname van het concert dat het Rotterdams Philharmonisch Orkest juni 2023 gaf in De Doelen in Rotterdam. En voor dit concert had het orkest eigenlijk pianist Daniil Trifonov uitgenodigd, maar die moest wegens ziekte afzeggen. En last minute werd toen de Zuid-Koreaanse pianist Seong-jin Cho ingevlogen. Hij speelde met het orkest het pianoconcert van Maurice Ravel. En dat is eigenlijk wel toepasselijk, want bij de première van dat pianoconcert ging het net zo. Ravel had dat stuk zo graag op de première zelf uitgevoerd, zelf als pianist met een groot orkest. Hij heeft heel intensief geoefend, maandenlang allemaal moeilijke etudes van Liszt en Chopin gespeeld om in vorm te komen als pianist. Maar op de datum van de première was Ravel oververmoeid en liet zijn gezondheid hem in de steek. En dus zat niet hij, maar Marguerite Long achter de vleugel. Ravel stond wel op het podium, hij dirigeerde. In het werk hoor je invloeden van verschillende muziekculturen, van Weense walsjes en zigeunerwijsjes tot muziek uit Azië en jazz. Het pianoconcert begint met een Baskisch getint deuntje en dat gaat naadloos over in een flamenco-achtig motief van de piano en jazzy blazerspartijen. Nou, je gaat het horen, uitgevoerd dus door het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani. En je hoort dus als pianist Seong-jin Cho.

Dat was het pianoconcert in G groot van Maurice Ravel. Gespeeld door pianist Seong-Yin Cho. Je hoorde het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani. Een opname gemaakt op 9 juni 2023 in De Doelen in Rotterdam. Nou, het applaus ging nog wel even door. Maar er kwam ook nog een toegift van Seong-Yin Cho. En dat is Händel.

Seong Yun-cho speelde het minuet, het vierde deel uit de suite voor klavecimbal nummer 9 van Händel. En dat deed hij op het podium van De Doelen in Rotterdam op 9 juni 2023. Bij wijze van toegift nadat hij het pianoconcert van Maurice Ravel had gespeeld met het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Ja, en na Händel was het pauze. En na de pauze speelde het orkest nog één lang werk. Namelijk de zesde symfonie van Tchaikovsky. En Tchaikovsky dirigeerde de première van zijn laatste en zesde symfonie 9 dagen voor zijn dood in 1893. Voelde hij tijdens het componeren zijn levenseinde al naderen? Daar lijkt het wel op. Het is niet moeilijk om in deze symfonie een afscheid van het leven te horen, zeker in het laatste deel. In plaats van een snelle en bruisende finale, hoe een symfonie vaak eindigt, is dit slot langzaam en donker. Steeds meer instrumenten stoppen met spelen en de toonhoogte en het volume dalen tot een bijna onhoorbare diepte. En daarbij spelen de contrabassen een ritme dat op een hartslag lijkt. De muziek sterft als het ware weg. Toch is het maar de vraag of Tchaikovsky zijn einde echt voelde naderen. Tchaikovsky dronk 9 dagen na de première van dit stuk gedachteloos een glas ongekookt water tijdens een cholera-epidemie en bezweek. Is tegenwoordig de diagnose van zijn plotselinge dood op 53-jarige leeftijd. Nou, hoe dan ook, je hoort dus het werk dat hij vlak voor zijn dood componeerde en dat in première ging. Die zesde symfonie, de symfonie met de bijnaam Pathetiek van Tchaikovsky, dus hier uitgevoerd door het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani.

0: Het Rotterdams Filharmonisch Orkest speelde onder leiding van Lahavshani de zesde symfonie van Tchaikovsky. Op het titelblad schreef Tchaikovsky Pathetischeskaya, wat gepassioneerd betekent. Het is de reden dat de symfonie de bijnaam Pathetiek heeft gekregen. Tchaikovsky was zelf nogal in zijn nopjes met het werk. Hij schreef daarover: ik beschouw het absoluut als de beste en in het bijzonder de meest oprechte van al mijn creaties. Ik hou ervan zoals ik nooit van mijn andere muzikale nakomelingen heb gehouden. Aldus Tchaikovsky. Je luisterde naar een opname van een concert uit juni 2023. Opgenomen in De Doelen in Rotterdam.
1: Het zomeravondconcert. Met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Ja, en voor het komend uur heb ik hier een concert dat is opgenomen tijdens de Schwetzinger Festspiele. Een jaarlijks festival in de Duitse plaats Schwetzingen, vlakbij Mannheim. Een concert dat misschien wel dezelfde vragen op wil roepen als Copland's Fanfare for the Common Man en het pianoconcert van Ravel dat je eerder vanavond hebt gehoord. Het concert draait namelijk om de vragen: wat is serieus en wat is entertainment? Wat is lichte muziek? Wat is heavy? Wat is klassiek? En die vragen worden opgeworpen door de vier muzici van het Signum Quartet. Een Duits strijkkwartet dat al sinds 1994 bestaat. En de muzici omschrijven zichzelf als muzikale alleseters. Oftewel, ze staan open voor alles. En dat blijkt uit het programma dat ze samenstelden voor dit concert. Een programma met klassieke werken naast bewerkingen van bekende rocknummers. Denk aan muziek van Mozart, Stravinsky en Beethoven. Naast muziek van Led Zeppelin, Radiohead en The Kinks. Matthijs van Dijk maakt de bewerkingen van die rocknummers. Hij belichaamt die brede interesse, die verschillende werelden zelf ook. Hij is componist en songwriter, klassiek violist en elektrische bassist. Nou, Rock Lounge, zo heet het programma dat het kwartet samenstelde. Als eerste hoor je het nummer You Really Got Me van The Kinks. Uitgevoerd dus door het Signum Quartet.

Een arrangement van You Really Got Me van The Kinks. Uitgevoerd door het Signum Quartet. Nou, dezelfde energie die in deze muziek zit, voelt het Signum Quartet ook bij dit Adagio en Fuga. Deze Adagio en Fuga van Wolfgang Amadeus Mozart.

Adagio en Fuga voor strijkers. KV 546 in C-klein. Van Wolfgang Amadeus Mozart. Je hoorde het Signum Quartet. En je luistert naar het concert Rock Lounge van dit kwartet dus. Klassieke muziek en bewerkingen van rocknummers in één concert. De Britse band Cream schreef in 1967 Sunshine of Your Love.

Sunshine of Your Love. Muziek van de band Cream. Een bewerking gemaakt door Matthijs van Dijk. Zo'n 50 jaar eerder schreef Stravinsky zijn 3 stukken voor strijkkwartet. Daar speelde het Signum Quartet het eerste stuk van. Meteen gevolgd door een werk van Matthijs van Dijk zelf. Rage Against the heet het.

Rage Against the. Muziek van Matthijs van Dijk. Hier gespeeld door het Signum Quartet. Afgelopen mei speelde het Signum Quartet dit concert in de Orangerie in Schwetzingen. Als onderdeel van de Schwetzingen Festspielen. Verder met een nummer van Led Zeppelin, bewerkt voor strijkkwartet. Dit is Heartbreaker.

Heartbreaker. Je kent het kennen van Led Zeppelin, muziek uit 1968. Hier gespeeld door het Signum Quartet. En het kwartet wisselt in dit concert moeiteloos tussen rock en klassiek. Van Erwin Schulhoff hoor je nu zijn Alla Tarantella uit zijn 5 stukken voor strijkkwartet.

à la Tarantella van Schuhhoff, mogelijk genoemd naar de Tarantula spin, waarvan gedacht werd dat de beet dodelijk kon zijn en alleen genezen zou kunnen worden door wild te dansen. En dat fabeltje was mogelijk ook een excuus voor vrouwen om even goed los te kunnen gaan waar ze anders kort werden gehouden. Goed, van wild dansende vrouwen nu naar een paranoïde vrouw in het nummer Paranoid Android van Radiohead, in een bewerking gespeeld door het Signum Quartet.

Paranoid Android, muziek van Radiohead. Je hoort een uitvoering door het Sigmund Quartet. Opgenomen op 1 mei dit jaar in de Orangerie in Schwetzingen. Als laatste van dit concert is dit een bewerking van een Schubert lied. Du bist die Ruhe.

Du bist die Ruh. Een bewerking van het Schubert-lied. Je hoorde het Signum Quartet. Je hebt geluisterd naar een concert dat dit kwartet gaf op 1 mei dit jaar in de Orangerie in Schwetzingen. Als onderdeel van de Schwetzingen Festspiele. Ik blik alvast even vooruit op het avondconcert van morgenavond. Dan komt het zomeravondconcert live uit een bijzondere locatie. Namelijk vanaf Paleis het Loo in Apeldoorn. Cellist Douwe Eises verzamelde nog 11 cellisten om samen muziek te spelen van onder meer Mozart, Schubert, Wagner en Piazzolla. Dat zijn voornamelijk bewerkingen. Zij schreven geen van alle muziek voor 12 cello's. Maar er klinkt ook een werk van Julius Klengel. En dat is wel voor die bezetting geschreven. Ik sluit het avondconcert vanavond af met muziek van deze Julius Klengel voor een bescheiden aantal van 4 cello's. Hier gespeeld door de London Mozart Players. En daarna is het tijd voor Passaggio Late Night. Vanavond met Pieter van Nes. Ik wens je vast een goede nacht.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. Ja, mijn dag begon vandaag met een berichtje van een ochtendcollega. Pieter, er ligt hier post voor je in Hilversum. Persoonlijk staat er in kapitalen op. Ja, dat maakt dan toch wel nieuwsgierig, hè? Maar goed, er zat nog een hele dag tussen voordat ik weer bij de studio zou zijn. Gewoon een normale werkdag met meevallers, een montage die mooi uitpakt en tegenvallers. Een onterechte en onverwachte rekening van 500 euro, ik noem maar iets. Maar mij kon vandaag niks gebeuren, want er lag een persoonlijke brief op mij te wachten die brandde om gelezen te worden. Nou, in de tussentijd heb ik nog even lekker gesport, smakeloos gegeten en eindelijk was ik dan in de studio. De brief lag voor me klaar. Wat zou dat toch zijn? Een getypte brief, netjes gevouwen. En in vulpen stond erboven geschreven: kopie van mijn brief aan Ab. Een brief aan de heer Ab Nieuwdorp. Ja, misschien waren mijn verwachtingen wat hoog gespannen, maar ik kan niet anders zeggen, dat voelde toch een beetje als een deceptie. Het loste wel één probleem op. Mijn dag was verder zo'n gewone, onbewogen dag dat ik nog geen idee had waar ik mijn uitzending van deze avond mee kon beginnen. En zo krijg je het dan toch in je schoot geworpen. Qua muziek verwacht ik geen decepties vanavond. Maar mochten ze er toch zijn, wie weet, brengen ze je dus iets. Welkom bij Passaggio Late Night.

The Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Marriner. Met een deel uit Gli Uccelli van Ottorino Respighi. Dit was Lucignolo, oftewel de nachtegaal. En dat zal niet de laatste zijn vanavond. Het is trouwens wel muziek die me altijd toch ook een beetje aan midden in de winternacht doet denken. Maar goed, het heeft er volgens mij helemaal niks mee te maken. Maar ja, blijkbaar als dat soort motiefjes dan overeenkomen, dan kun je dat niet horen, zou ik bijna zeggen. Ik krijg trouwens meteen advies via de NPO Luister-app toegestuurd. Ja, die verwachtingen in het leven. Als je ze niet hebt, kan het ook niet tegenvallen. Dat is waar. Maar ja, dan had ik ook niet zo'n heerlijk verwachtingsvolle dag gehad. Ja, je moet toch kiezen.

Het tweede deel uit de 27e pianosonate van Ludwig van Beethoven. Bijgenaamd Nicht so geschwind und sehr singbar vorzutragen. Bijgenaamd, dat is de tekst die Beethoven daarboven heeft geschreven. Ja, zeer zingbaar, dat nam Fazıl Say zeer letterlijk. Ja, daar staat hij ook onbekend dat hij altijd meehumt. En dat kon je prachtig horen in deze schitterende opname van deze sonate van Beethoven.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, en ik zei het al, het zal niet de laatste nachtegaal van de avond zijn. Ik zat gisteren namelijk wat na te denken over Frans Brugge. Ik heb hem veel meegemaakt bij het orkest van de 18e eeuw. Deze oude muziekpionier. En destijds was hij samen met Siewert Versteer echt het hart en ziel van het orkest. Dat vond ik altijd magistraal om mee te maken. Maar wat ik nooit heb meegemaakt, is om Frans zelf als blokfluitist te horen. Nou, de tweedehands platenzaken die liggen vol met zijn LP's. Simpelweg omdat hij zo ontzettend succesvol was. En ook via die weg echt aan de basis heeft gestaan van de oude muziekpraktijk zoals we die nu kennen. Deze nachtegaal op de blokfluit. Een van die LP's heb ik hier met daarop Le Rossignol en Amour van François Couperin. Hij speelt het samen met nog zo'n pionier Gustave Leonard achter het klaversymbool. En als je goed luistert, hoor je voordat hij begint te spelen al de voorecho, zoals dat dan heet, van de muziek. Iets dat vroeger wel vaker voorkwam. Muziek werd dan, voordat het op LP geperst werd, op band opgenomen. En de magnetische lading van zo'n band kon dan een klein beetje doorschijnen, als het ware, op de volgende omwenteling. Nou, luister maar naar deze muziek van François Couperin, Le Rossignol en Amour.

Le Rossignol en amour van François Couperin door blokfluitist Frans Brugge en Gustav Leonhard achter het klaversymbool op de LP. Originaal instrumenten, deel 2 is dit geloof ik, waarin hij al die oude stukken op de originele blokfluiten speelt. Hij had ook een prachtige verzameling, deels nu bespeeld door Lucie Horsch trouwens. Fantastische blokfluitist François Couperin door blokfluitist Frans Brugge en Gustav Leonhard achter het klaversymbool op de LP. Originaal instrumenten, deel 2 is dit geloof ik, waarin hij al die oude stukken op de originele blokfluiten speelt. Hij had ook een prachtige verzameling, deels nu bespeeld door Lucie Horsch trouwens. Fantastische blokfluitist,

om daar in Boston in première te laten gaan. Geweldig stuk. Er wordt hier gespeeld door Christian Poltera, cello, samen met het Malmö Symfonieorkest onder leiding van Thomas Hannikainen.

0: Wat een ongelooflijk stuk muziek is dit. Dit celloconcert van Arthur Honegger. Je hoort hetzelfde, een stuk uit 1930 volgens mij. Hier gespeeld door Christian Poltera samen met het Malmö Symfonieorkest onder leiding van Tuomas Hannikainen. Het is muziek vol levendigheid, vol kleuren. Honegger die nam ook de jazz-invloeden mee. Het zit er allemaal in. Het verbaast me dat je dit stuk niet vaker hoort op bijvoorbeeld grote cello-concoursen. Want volgens mij zou dat daar zeker niet misstaan. Maar goed, misschien is het technisch gezien, dat kan ik dan weer niet beoordelen, te makkelijk of zo. Maar het is fantastische muziek. Van mij betreft mag dat vaker. Inmiddels is het 10:50. Ja, en in Passaggio Late Night zijn we deze zomer in 18 brieven tot nu toe door het leven van Mozart gereisd. Mozarts leven in zijn eigen woorden. En vandaag de 19e brief, de laatste. En Henny Burggraaf die leest hem voor. Op 20 november 1791 voelt Mozart zich plotseling zo ziek dat hij in bed blijft. Zijn handen en voeten zijn opgezet, hij moet hevig braken en is gedeeltelijk verlamd zelfs. Twee dokters, zijn vrouw Constanze en zijn schoonzus Sophie verzorgen hem. En toch probeert hij nog door te werken aan zijn requiem. Op 3 december gaat het iets beter en komen enkele vrienden fragmenten van het requiem zingen. Maar tegen de avond van de 4e gaat hij onverwacht fel achteruit. Mozart kan daar zelf natuurlijk niet meer over schrijven. Maar zijn schoonzus Sophie is erbij en schrijft daar het volgende over.
1: Wolfgang's woorden. Het leven van Mozart in brieven.
2: Ik probeerde kalm te blijven en aan zijn bed te zitten. Hij riep meteen om mij. Ach, lieve Sophie, wat ben ik blij dat je gekomen bent. Je moet vannacht hier blijven. Je moet zien hoe ik sterf. Ik trachtte moed te vatten en het uit zijn hoofd te praten. Maar op alles antwoordde hij: ik heb de smaak van de dood al op de tong. Ik ging naar huis om mijn pater te zoeken. En toen ik terugkwam, was Süssmayr bij hem. Op het bed lag het requiem en Mozart legde hem uit hoe hij het werk na zijn dood moest voltooien. De dokter schreef koude omslagdoeken voor, maar die hielpen niet. En Wolfgang verloor het bewustzijn. Zijn laatste levensteken was een poging met de mond de pauken uit het requiem uit te drukken. Ik hoor het nog steeds.

Het Lacrimosa uit het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart. Je hoorde hier het Freiburger Barokorkest onder leiding van René Jacobs. En dat sloot aan op die laatste brief in de serie Wolfgangs Woorden. En al die brieven die zijn er ook als podcast. Die vindt ze in de NPO Luister-app of op npoklassiek.nl. En morgen beginnen we met een nieuwe serie brieven. En dan volgen we het leven van Beethoven.

0: het is toch echt genieten hoor. De contrafagot als solo-instrument. Het is een van de weinige stukken ook echt voor dit instrument solo geschreven. In ieder geval het eerste stuk. Simon van Holen bespeelde hier dat gigantische instrument in deze muziek. De Bas Nachtigal. Ja, een beetje dadaïsme in muziek, dat kan geen kwaad. Van Erwin Schulhoff. Ja, als iets nou met elkaar botst, dan is dat hele diepe contrafagot geluid. Ja, en dat wat wij ons voorstellen bij een nachtegaal. Ja, laat dat maar aan Erwin Schulhoff over.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: En dit is Vocame met Die Tijd vernieuwt met zijn jaren.

die tiet vernieuwd met zien en jaren. Muziek van Hadewig van Brabant, 13e eeuwse Brabantse mystica. En net zoals Hildegard van Bingen, een van die fascinerende middeleeuwse vrouwen, die toch ook laten zien dat de muziek destijds zeker niet uitsluitend het terrein van mannen was. En waar deze Hadewig precies woonde en werkte, dat is historisch niet helemaal duidelijk. We hebben het in ieder geval over de zuidelijke Nederlanden. Antwerpen wordt wel eens genoemd als plaats waar ze heeft gewoond. En Voka mee, het Duitse ensemble, heeft haar muziek nu centraal gesteld op een nieuw album. Hadewig van Brabant. Dit kennen we, Antonin Dvorak. Het Amerikaans quintet, dus niet zijn kwartet, maar hij schreef het in diezelfde tijd, in die zomer dat hij in Amerika in het dorpje Spillville, de Tsjechische enclave in Iowa, doorbracht. Wordt hier gespeeld door James Ennis, Amy Schwartz Moretti, Paul Neubauer, Che Yen Chen en Edward Aaron. En je hoort uit dat quintet het eerste deel.

Het eerste deel uit het derde strijkkwartet van Dvorak, oftewel het Amerikaans quintet. Wordt hier gespeeld door James Ennis, Amy Schwartz Moretti viool, Paul Neubauer en Cheyenne Chen, allebei altviool, en Edward Aaron cello. Ja, de hele avond vormen de nachtegalen toch een mooie rode draad door deze uitzending. Ik heb ze dit jaar helaas nog niet mogen horen en ik denk ook niet dat dat nog gaat gebeuren, want zo langzaamaan vertrekken ze richting het zuiden, richting Afrika, en komen ze pas volgend jaar weer terug. Dus als je er eentje gehoord nog, dan heb je geluk. Maar meestal moet je dat toch een beetje in het voorjaar hebben. Zoals ook al blijkt uit dit gedicht van J.C. Bloem, De Nachtegalen. Ik heb van het leven vrijwel niets verwacht. Het geluk is nu eenmaal niet te achterhalen. Wat geeft het? In de koude voorjaarsnacht zingen de onsterfelijke nachtegalen.

Muziek van Kyrillus Kreek, Maakt de vogel zich zorgen. Door Marco Ambrosini, Angela Ambrosini, allebei op de Nicolharpa. En Anna-Lisa Eller-Kantele samen met Vox Clamantis, onder leiding van Janek Toelve. En die muziek die sloot wonderwel aan eigenlijk bij dat gedicht over de nachtegalen van Bloem. Waarin het ook gaat over verwachtingen, over je zorgen maken. En dat is ook waar deze tekst, die eigenlijk uit de Bijbel komt, uit Matthäus, over gaat. En maakt de vogel zich zorgen over hoe die aan zijn eten komt? Nee, hij gaat gewoon op zoek. Zorgen maken is alleen maar overbodig. Nou, dat is toch een mooie les die je daaruit kunt leren. En wat je hier hoort is Le Jeu du Rossignol Mécanique uit Le Chant du Rossignol van Igor Stravinsky. Geweldige muziek. Hier gespeeld door het Fins Radio Symfonieorkest onder leiding van Jukka-Pekka Saraste.

Het Vins Radio Symfonieorkest onder leiding van Jukka-Pekka Saraste met Le Jeu du Rossignol Mécanique uit Le Chant du Rossignol, dat sprookje over die mechanische nachtegaal van Igor Stravinsky. Bijna de laatste nachtegaal van deze avond. Ik heb er nog eentje voor je in petto voordat het middernacht is. Namelijk The Nightingale Trio, dat hier een Oekraïns slaapliedje O Godichon Kolovikon zal zingen spelen. En daarmee zeg ik je goeienacht. Als je gaat slapen, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren. Want er staat nog heel veel mooie muziek voor je klaar. En tegen iedereen zeg ik, blijf dromen.

0: NPO Klassiek. Thuis in je hangmat liggen en genieten van de mooiste klassieke muziekfestivals. Bij ons zit je elke avond op de eerste rij. Ga mee naar Italië, Zuid-Frankrijk of de Amsterdamse grachten met het Zomeravondconcert. Elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 24 juli. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden. De sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van drie journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.